0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Banga Hanga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Skink Radio.

that shit, fool.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

say. Can you feel it? Feel it.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraak over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl. Bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
14: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraten Hoveniers.nl

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
10: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.

Glow FM, het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen knooppunt Galder en de afrit Rijsbergen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Dit is Marit, van Brainport bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer door grenscontroles. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
10: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

kan ik even met je praten. Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweert en knooppunt Lederheide. De vertraging is zo'n 20 minuten. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Heinkensand en de afrit Ierseke 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd.
10: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
11: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraten Hoveniers.nl.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. De agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweer en Leende over 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Klaverpolder nog een half uur vertraging vanaf de afrit Dordrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom, tussen Capelle en Ridland, langzaam rijden en stilstaan over 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
10: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen, voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

0: heel seizoen Nederlands kampioen. Luister volgende week. Open de GloFM-app. Druk op het PSV-logo. En wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. GloFM. Het ritme van de Brainport. En het geluid van de landskampioen.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Op het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is
7: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 80 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende 10 minuten extra. En daar een stukje verderop, bij het knooppunt Leende-Heide, heb je 5 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens is de vertraging 20 minuten.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
13: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
14: Live.
15: Ja, PSV Live met PSV FC Twente deze dag. En we gaan iets heel dings doen hier op de zender. Blijf vooral luisteren.

0: Fleming en Niet Nodig. Hier bij Klo FM natuurlijk en Studio 040. En wat ik je net vertelde, we gaan iets super, super diks doen hier op de zender. En ik zou alvast heel even de app downloaden van Klo FM. En ik zou ook heel even de app downloaden van Studio 040. Mag je zelf weten. En dan ga ik je dadelijk iets meer vertellen. We gaan ondertussen even kijken wat er in het stadion te doen is. Want ja, we hebben al verbinding met Erik en met Stef in het stadion. Dus en het klinkt heel gezellig.
1: Ja, dat is het zeker hier, Ron. Vanuit het stadion begint het langzaam te vullen. Het is altijd de vraag, hè? PSV FC Twente, laatste wedstrijd van het seizoen. Is dat dan wel in trek bij de PSV-supporters? Nou, het antwoord is echt wel ja. Ik zie dat het goed gevuld wordt. Nog niet heel alle plekken bezet, maar dat gaat zeker gebeuren vandaag. Ja, PSV al lang en breed kampioen, dus geen druk op PSV. Maar ik verwacht toch echt wel dat PSV hier een goede wedstrijd wil neerzetten. Vooral om de supporters hier tevreden te houden en dat ze niet voor niks komen. Daarnaast komt ook de vrouwenteam hier op het veld. Want die zijn ook landskampioen geworden. Dus PSV domineert dit seizoen zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En die worden hier gehuldigd en wordt ook wat leuks mee gedaan net voor de wedstrijd. Dus kortom, genoeg te zien deze wedstrijd. En wordt het dan een slappe wedstrijd voor PSV? Gaan ze die makkelijk winnen? Nou, Twente heeft nog een hoop om voor te voetballen. Die strijd om plek 3. En die moeten eigenlijk gelijk spelen of winnen. En dan behouden ze die nummer 3 in de competitie. Voor PSV moet niks meer, maar het mag zeker. Dus kortom, het lijkt een super fijne wedstrijd te worden. Met heel veel support hier vanuit het publiek.
0: Ja, zeker.

0: Fasto, Again and Again bij Chloe FM en Studio 040. En wat ik je net vertelde, is dat we iets heel diks hier gaan doen op de zender. En heb je de app inmiddels al gedownload? Want dat is echt heel erg belangrijk. De Glow FM app of de Studio 040 app, die moet je heel eventjes downloaden. En als je die gedownload hebt, dan zie je een hele grote knop. Wat we gaan doen, is het volgende. We gaan voor volgend seizoen gaan we één set aan één persoon weggeven. En die set bestaat uit twee seizoenskaarten. Dus wil jij daar kans op maken, doe dan heel even op de app op de knop drukken. En dan heb jij die kaarten te pakken. En dat lijkt me heel erg fijn voor je als je daar heel het jaar bij kan zijn. En zoals te horen is dat ook heel fijn in het stadion. Want de temperatuur is goed hier zo. En de temperatuur in het stadion is volgens mij ook lekker. Want ik kom net van buiten af. En vertel eens Erik, hoe ervaar jij dat?
1: Nou ja, de temperatuur is behoorlijk goed. Vanmorgen was het nog een beetje koud hier in Eindhoven. Maar de zon breekt hier en daar door. Nu weer wat wolkjes. Maar de zon schijnt goed achter de wolken. Dus het is in ieder geval droog. En dat is fijn voor de spelers zometeen. En wel dik om hier in het stadion te zitten. Ik kan hier namens mij en Stef echt vertellen dat hier in het stadion zitten echt altijd superleuk is. Enorme sfeer. Dus als je van PSV houdt en van sfeer, dat klinkt als een perfecte combinatie. Doe mee met die wedstrijd, want seizoenskaart winnen, nou, daar kun je niet normaal gesproken niet zomaar aan komen. Dus ik zou zeggen, gewoon doen. We gaan vandaag wel, als je thuis luistert, gewoon via de radio vandaag luisteren. En dat gaat inderdaad met twee teams gebeuren. PSV tegen SC Twente. En PSV heeft nogal een opvallende opstelling. Waarom opvallend? Er ontbreken wat namen. Dat is bewust, want er zijn wat geblesseerden. Er zijn ook wat spelers die wat rust wil geven. En kijken of andere spelers opstaan als ze in het veld staan. Dus Peter Bos heeft wat mensen een kans gegeven. Maar die er dus zeker niet blij zijn Plea. Daar was nog veel discussie over afgelopen week. Die is bezig met zijn rentree en begint weer fitvrij. Of fit te worden. Geen blessure meer, maar hij is nog niet fit genoeg om hier of op het veld te staan of op de bank. Dus Plea is er niet mee. Daarnaast is Mauro Junior ook niet fit genoeg tot aan deze wedstrijd. Dus die zit ook niet op de bank. Wie staan er dan in het veld bij PSV? Nou, als volgt. In de goal is het Kovar. In de verdediging linkerback Dest. Centraal zijn het Flamingo met Casio Roski. Op de rechtse flank is het Sildilia. Op het middenveld is het Warner en Fernandes. En iets meer op het middenveld naar voren gericht is Til. En dan heb je op de linkerflank Perisic. Rechterflank heb je Dennis Mann. En dan voorin in de spits Peppi. Ja, ik zei net al, wat kleine spelers. Ja, kleine spelers. Grote spelers die niet in het veld zitten, maar wel gewoon op de bank. Zijn onder andere Veerman en Saibari. Ja, die krijgen gewoon wat rust. En ze zijn gewoon aan het kijken bij PSV. Wie kan eventueel die spelers vervangen? Ik verwacht ze overigens wel in de wedstrijd dat ze nog in het veld zullen komen. En wat later in de wedstrijd. Dus als wisselspeler. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog spelers bij FC Twente rondlopen.
2: Ja, absoluut. De namen die jij al noemt, Erik. En dan haal ik even een Ismael Saibari aan en een Joey Veerman. Misschien wel voor de laatste keer in het PSV-shirt te bewonderen. Dit seizoen sowieso natuurlijk, want het is immers de slotdag van de Vriendenloterij Eredivisie. Maar mogelijk ook een mooie stap voor hen in het verschiet. Dan de bezoekers uit Twente, die kunnen nog niet denken aan volgend seizoen. Want daar is nog alles om voor te spelen. Die derde plek, die bezetten ze op dit moment. NEC hijgt in de nek, Ajax ook. Maar die moeten wel heel veel geluk hebben vandaag. Eén ding is zeker, als de Tukkers winnen, dan zijn ze zeker van de derde plek. En dus een Champions League ticket, een voorronde ticket, dat dan weer wel. Maar dat is de inzet vandaag voor de formatie van John van der Brom. En in het doel, ja, die kennen we hier ook in het Philipsstadion. De 39-jarige Przemyslaw Titon. Die Poolse doelman, hij keept de 38 duels in de hoofdmacht van PSV. Maar verdedigt vandaag het doel van de andere rood-witte. Namelijk die uit Enschede van FC Twente. De viermansdefensie op de rechtsbackpositie. Aanvoerder Bart van Rooij. Het centrale duo wordt gevormd door Lemkin en Nijstad. En op links misschien mogelijk wel een speler die PSV op de korrel heeft. Het is namelijk Mats Rots. Dat is één van de gebroeders Rots die vandaag in de basis staat. Maar ook één van de spelers die dit seizoen hele hoge ogen gooit. Dus absolute smaakmaker aan Twente zijde. Op het middenveld van Twente één noodgedwongen wissel. Thomas van der Belt vorige week in de thuiswedstrijd tegen Sparta die met 4-0 gewonnen werd betrokken bij alle doelpunten. Hij maakte er 2 zelf, maar is vandaag niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Hij zit wel op de bank, maar wordt voor de basis vervangen door Daouda Weidman. En verder Rami Sarouki, bekende onder andere van Feyenoord. En Christian Linsson, die kennen we ook allemaal, speelde ook bij Ajax. En nu in het shirt van FC Twente. En dan de driemans voorhoede, ik noemde hem al zo even, de grote broer van Mats. Daan Rots op rechtsback. Op links, Sandre Ujazetter. Ook een goede speler deze zomer gehaald. Moest wat wennen in de Eredivisie, maar is inmiddels wel aardig op stoom. PSV zal zeker moeten oppassen voor hem. En in de spits wederom een oude bekende. De man die hier sinds 2010 in de jeugd speelde. Sam Lammers is zijn naam. Hij speelde slechts 29 duels in PSV 1. En ging uiteindelijk via wat omwegen weer terug richting zijn thuisland in Nederland dus. Hij staat vandaag in de spits en dat betekent dat niet Ricky van Wolfswinkel, die zijn voetbalpensioen heeft aangekondigd. Die gaat niet beginnen in ieder geval vandaag. Maar ook hij zal ongetwijfeld nog wel wat minuten maken. Mocht de situatie toelaten. Zoals gezegd dus bij PSV de druk er wel af. Maar dat ene doel, 100 doelpunten maken. Dat staat er vandaag op het spel vanuit Eindhoven's perspectief. Daar zijn er nog 4 voor nodig. En vanuit Twente is het duidelijk die derde plek. Over een kleine 10 minuten gaan we aftrappen hier in het Philipsstadion. En u bent er gewoon bij. Tot zo.
0: En wie er ook bij is en wie flink op stoom is Steven Tyler van deze plaat. Hij heeft deze plaat geschreven in de lift toen hij stond te zoenen met zijn scharreltje. Aerosmith hier bij Klo en Kort.

0: heb je lange adem voor nodig, hoor. Voor dat laatste stukje van Aerosmith. En Love in an Elevator. Erik en Stef zitten in het stadion. En ja, we gaan zo Tina Turner aanslingeren. Want volgens mij gaat het in het stadion ook bijna gebeuren, toch?
1: Ja, absoluut. De aftrap nadert. En dat is ook voelbaar. Ik kijk even vanuit mijn positie waar Erik en ik zitten. Dat is ter hoogte van de middenlijn. En dan kijk ik even naar linksboven. Daar zitten namelijk twee hele goed gevulde uitvakken. En het hele stadion is vandaag rood gekleurd. Na een oproep van de PSV-supporters om PSV nog één keer in het rood te eren. Ja, en dat zijn natuurlijk ook de clubkleuren van FC Twente. En ook in het uitvak zie ik overwegend rode shirts. Met zoals gezegd al dat grote spandoek. Het smaakt naar meer, het smaakt naar Champions League voetbal. Iets waar PSV al enkele weken zeker van is. Maar iets waar FC Twente nog om strijdt. Maar, Erik, wij hebben al gezegd dat er voor PSV buiten die grens van 100 doelpunten niet zo heel veel op het spel staat. Maar ze kunnen nog een record pakken vandaag.
2: Ja, ze kunnen namelijk met het grootste aantal puntenverschil ooit kampioen worden.
1: Ja.
2: En volgens mij, even in de administratie, moeten ze daarvoor gelijk spelen of winnen. Dan hebben ze dat record ook te pakken. Dus ze hebben vandaag kans op 2 records. De meeste doelpunten en het meeste aantal verschil in punten met de nummer 2. Nou ja, dat zijn toch wel behoorlijk wat records als je dat op je naam weet te vestigen. Het antwoord weten we pas na deze wedstrijd. Zometeen om 2:30 PSV tegen FC Twente.

0: Tina Turner en The Best. Hier bij Glow FM en Studio 040. En we zijn er live bij PSV FC Twente vanuit het stadion. Erik en Stef zitten voor je klaar. En volgens mij zijn ze aan het tossen, of niet?
1: Nou, nog niet, Ron. Want de wedstrijd werd namelijk geopend. Althans, de aftrap. Richting die aftrap was er een erehaag van FC Twente. Vanuit het respect voor de kampioen. En dat is altijd mooi om te zien. Ik zag Ivan Perisic zelfs met een fles drank staan. Nou, dat is een bijzonder gezicht. De grootste sportman op het veld met een flesje drank. Maar dat heeft alles te maken met het presentje dat de Tuckers ook nog met zich mee hebben gebracht. Uit handen van aanvoerder Bart van Rooy kreeg hij dat flesje drank. En nu krijgt Ricardo Pepi een schitterende bos bloemen en een mooi schilderij vanwege zijn 100ste wedstrijd in shirt van PSV. Dat is mooi om te zien, is natuurlijk geplaagd. Veelvuldig blessureleed. Maar ja, toch mooi om te zien, Erik, dat hij mogelijk wel in zijn laatste wedstrijd in het rood-wit nog even in het zonnetje wordt gezet. Als de spandoeken worden opgerold, want dat was ook een schitterend aangezicht hoor. Op alle tribunes hier in het stadion, drie mooie spandoeken vanuit PSV. Waarin het kampioenschap nog maar een keertje werd gevierd. Want ja, dat is het nog steeds. Je mag het hele jaar nog noemen. Maar als je net zo vroeg wordt als dat PSV kampioen is geworden, dan mag je jezelf ook gewoon de landskampioen noemen in dat seizoen. En dan mag je dat vieren tot aan de 34e speelronde. De spelers zijn er klaar voor. De laatste propjes worden van het veld geruimd, Erik. En dan gaan we voor de laatste keer dit seizoen lekker voetballen.
2: Ja, en wat jij het net al, Peppi, die heeft de bal al klaar liggen. Misschien wel de laatste keer dat hij hier het spel gaat laten beginnen. En ja, er kan van alles gebeuren. Ik verwacht dit seizoen echt wel hier aan het einde in de zomerstop van alles dat er gaat gebeuren. Met spelers die weggaan, spelers die komen. Maakt het in dat geval wel heel fris. Maar spelers zoals Peppi en Perisic heel veel hopen dat ze nog een seizoen gaan blijven. Ja, die kans is gewoon niet heel groot. Want ja, als je goed voetbalt, dan zijn er vast topclubs die je willen oppikken. En dat soort spelers, ja, is altijd maar de vraag of ze hier blijven. Voor nu gaan we vooral genieten, want ze staan hier nog op het veld. En Peppi trapt nu af. Meteen terug richting Flamingo, die gelijk de diepte zorgt naar de linkerkant. Bal wordt doorgekopt en daar is Gusteel. Maar daar is ook de keeper van FC Twente, Titon, die daar de bal in zijn handen kan hebben. Heel makkelijk. Wel gelijk een blessure daar. Omdat inderdaad van alles wordt geduwd en getrokken. Het is Gusteel die daar enorm wordt gehinderd. Ja, en dan is daar wel even wat paniek. Het is Nijstad die flink duwt in de rug. En nog steeds
1: hij gaat op zijn voet staan, denk ik.
2: Op zijn voet. En hij grijpt ook een beetje naar zijn rug. Het is een combi van alles. Maar Gusteel zit alweer op zijn billen en gaat nu omhoog geholpen worden. Nou, dat ziet er wel naar uit dat het door kan gaan. Maar de toon is in ieder geval wel gezet.
1: Ja, absoluut. Dat is toch ook wel een beetje wat je gewend bent als amateurvoetballer. Hè? Je trainer die dan zegt, laat gelijk zien dat je er bent. Nou, dat is wat de jonge Nijstad doet. Heeft ook nog een eenjarig contract. Gaat misschien ook wel vertrekken. Geldt ook als een van de absolute toptalenten bij FC Twente. En datzelfde geldt voor zijn mannetje naast hem. Dat is Mats Rots. En dan gaan we wel eens zien wie daar volgend jaar kan spelen. Want de verwachting is namelijk dat het duo vertrekt. Misschien wel naar Eindhoven. Ja, je weet het nooit als beide clubs eruit gaan komen. Dat is allemaal speculeren. Het hier en nu, dat is speelronde 34. Landskampioen PSV tegen nummer 3 FC Twente. PSV dat het balbezit heeft. Jasjerovski zoekt Perisic. Die wil het iets wat nonchalant doen met een hakje om de bal dan bij Peppi te krijgen. Dat lukt hem niet. Daardoor werkt Bart van Rooy de bal over de zijlijn. Gooit PSV in. Niet helemaal lekker getimed door Ricardo Pepi, waardoor het balbezit verloren gaat. En het publiek hier in het Philipsstadion gaat staan voor de kampioen. En Twente komt eruit in de tegenstoot. Mogelijk aan die linkerkant van het veld. Met Wijdman nu aan de bal. Richting de 16 meter. Oya Setter gaat hij voor eigen geluk. Gaat hij voor een voorzet. Hij gaat voor de voorzet. Vindt dan een uitgestoken PSV-been. Afvallende bal voor Zerouki. Binnenkant voet. Wordt dan getoucheerd door een PSV'er. En dan komt de eerste hoekschop van de wedstrijd er al. Na 2 minuten spelen. En die is voor FC Twente. Eerste schotpoging dus van de bezoekers uit Enschede. Geen echt gevaar. De jarige Matthij Kova hoefde niet in actie te komen. Vandaag 26 jaar geworden. En die zal los van een goed resultaat ook nog wel de nul willen houden. Ja, dat is iets wat FC Twente natuurlijk niet hoopt. Na 90 minuten voetballen. Hoekschop gaat genomen worden vanaf de linkerkant. Vanaf de dugoutzijde. één hand de lucht in. Dat is, dan weten alle spelers van Twente waar ze naartoe moeten lopen en wat ze moeten doen. Voorzet gegeven richting de tweede paal. Kovac box weg. Bal blijft nog een beetje hangen. In tweede instantie niet weggewerkt. Bal blijft hangen. Linsson. En daar is gelijk de eerste redding van de wedstrijd. Martijn Kovac in de korte hoek brengt hij redding. Eerste schot op doel. Ook genoteerd van Linsson. Volgende hoekschop voor Twente.
2: Tweede dus voor SC Twente, de hoekschop. Nu vanaf de andere zijde is het aan de rechterkant dat er nu een corner wordt genomen. Het is Wijdman die daar naartoe loopt, naar die rechterkant dus van het veld. Neemt er even de tijd voor. Grensrechter moet altijd even meekijken of de bal binnen het cirkeltje ligt. Dat ligt hij ook, dus iedereen staat paraat, hand gaat omhoog. Wijdman gaat dan de corner nemen. Gebaagd nog wat richting eerste paal. Oh, die is veel te laag. PSV kan makkelijk wegkoppen. En gaat PSV eruit. Door een bal naar voren richting Til blijft de bal niet binnen. En zo is het PSV die wel mag gaan inworpen aan de rechterkant. Het is Sildilia die dat doet. Probeert hem eigenlijk via Dennis Mann en Guus Til hem binnen de ploeg te houden. Gaat de bal weer over de zijlijn. Weer opnieuw inworpen voor PSV aan de rechterkant. Sildilia gooit heel ver. Dat kennen we ook van deze PSV'er. En PSV voetbalt door. Komt er dan helemaal niet goed uit omdat Flamingo daar de bal half in zijn handen in zijn voeten krijgt. Daar wordt afgepakt. Maar ondertussen is het Kazio Roski die meehelpt. En zo is PSV nog steeds in balbezit.
1: Baller aan de bal, draait keurig weg, draait zichzelf open. En dan kan PSV het spel verleggen richting de vijandelijke helft. Met Serginho Dest, gelijk fel op de uitgezeten door Daan Rots. Daar die flankspeler en dus de oudere broer van Mats. En die staat op de linksbackpositie. Slechte aanname van Sildilia, maar herstelt die keurig, die Fransman. Waardoor een counter van Twente niet tot de mogelijkheden wordt. Zelfs PSV met een kans. Is die bal over de achterlijn geweest? Het antwoord is ja. De grensrechter doet iets wat laat, maar hij doet het wel. Zijn vlag omhoog, bal over de doellijn. Geen hoekschop voor PSV, maar gewoon een doeltap voor Przemyslaw Titon. Zoals gezegd, dus de man die ook ooit onder contract stond hier in Eindhoven. Zal door vele supporters misschien wel herinnerd worden aan die akelige hoofdblessures. Een paar keer oud geweest, krokkie geweest en dan moest hij van het veld af. Zijn geen fijne herinneringen voor de Pol, maar mooi om te zien dat hij in ieder geval nu de vervanger is van de geblesseerde en ook oud-PSV-doelman Lars Oenerstal in deze slotfase van het seizoen, die voor FC Twente nog enorm belangrijk is. Ja, Setter kan overal voorbij via de achterlijn. Komt er een schotkans en weer een redding, zeg, van Matthij Kovar op de inzet van Christian Lienzon, de clubtopscorer van FC Twente. 10 keer trof hij al het net dit seizoen, maar dit keer vindt hij voor de tweede keer deze wedstrijd, na slechts 5 minuten spelen al, die lange Tsjech, die boomlange Tsjech met die uitgestoken arm. Dat was wel heel makkelijk hoor, wat de Ujazette daar deed. Hij liep Sildilia voorbij alsof hij er niet stond. Kreeg de bal dan bij de volledig vrijstaande Linsson. Maar de IJslander vond, zoals gezegd, dus Matthij Kovar. En dus staat nog altijd 0-0, maar de grote kansen na 5 minuten spelen, dan zijn er toch al 2 voor FC Twente geweest. Ja, nou zijn de belangen natuurlijk voor hen ook het grootst. Maar ik kan me niet voorstellen dat PSV zich in eigen huis wil laten aftroeven. Sildilia met goed bodywork. En daardoor kan Dennis Mann nu de rechterkant bestrijken. Geeft die bal dan richting het middenveld. Slechte aanname Flamingo. Balbezit voor FC Twente.
2: Ja, en dat doet FC Twente goed hoor. Want die is op een soort van counter gericht. Flamingo schuift bij PSV vaak naar voren als PSV de aanval opzoekt. Daardoor hebben ze een man minder. Dus als Twente heel snel die bal afpakt, dan is er ruimte voor de club uit Twente. En nu weer een counter omdat PSV de bal speelt. Nu via de rechterkant. Ja, dan is dat schot totaal tegen de verdedigers aan van PSV. Houdt ze wel een corner aan over aan de rechterkant. En dan staat de corner ook alweer op de derde op de naam van FC Twente. Binnen 6 minuten 3 corners. Dat betekent dat FC Twente echt zeer aanvallend voetbal aan het voetbal is. Ja, en dat is voor PSV toch wel een domper een beetje, want die heeft er alle moeite van. Ze proberen wel, hè. Ze krijgen die bal redelijk vaak afgepakt en proberen de bal naar voren te pasen, maar ze zijn nog niet secuur genoeg. En daar heeft FC Twente echt wel positiviteit aan overgehouden. Die komen dan tot aanvallen. Corner niet goed genoeg, wordt weggewerkt. Maar in die tweede lijn pakken ze achterin bij FC Twente de bal weer op. Dan wordt het weer naar de 16 meter geslingerd, maar veel te hard. Daar kan Orjan Etter echt niet meer bij. En zo gaat de bal over de achterlijn. Krijgt hier, niet over de achterlijn, maar zelfs de zijlijn. En mag Sildilia voor PSV hier gaan gooien. De bal weer in het veld. Neemt er even wat tijd voor. Neemt weer een aanloopje, want die inworpen van Sildilia zijn behoorlijk ver. Nu kijkt hij richting Dennis Mann en Guus Stil. Die staan daar een beetje in die hoek waar hij naartoe kijkt. Nou, hij gooit nog verder richting Peppi. Maar de bal wordt weer over de zijlijn gekopt. Ingooien voor PSV.
1: Ja, dat is overigens de eredivisiebal waarmee volgend jaar gespeeld gaat worden. Ter ere van de 70-jarige verjaardag van de eredivisie. Een nieuwe wedstrijdbal. Daar wordt vandaag alvast meegespeeld hier als FC Twente het balbezit heeft via Lemkin. Op eigen helft, op het randje van het eigen doelgebied. En dat kunnen ze in alle rust doen. Dan in de as van het veld, Sam Lammers bereikt. Maar hij wordt dusdanig gehinderd door Ryan Flamingo dat PSV het balbezit over kan nemen. Ja, die Tuckers, zoals gezegd dus, willen die derde plek vasthouden. Moeten daarvoor winnen om in ieder geval het heft in eigen hand te houden. En van enige sprake van spanning is weinig sprake. Want ze doen het ontzettend goed. Ze beginnen erg gevaarlijk. Christian Lienzon al 2 pogingen tussen de palen gelost. Maar tot 2 keer toe Matij Kova, de man die vandaag 26 jaar werd. PSV jaagt wat mondjesmaat af als Titon de bal heeft. Bal richting de rechterkant, richting Bart van Rooij. En dan zien we dat het al heel snel vooruit gaat. Jazeker, een iets wat hoog, lange bal die te hoog is voor Rots. En daardoor is het PSV dat weer het balbezit over kan nemen. Ja, PSV laat Twente ook wel een beetje het spel maken hoor. Dat mag wel gezegd worden na een minuutje of 9. En PSV, ja, zoals ze dat al wel vaker gedaan hebben dit seizoen, zijn gewoon heel gevaarlijk. In de counter is heel gevaarlijk. Slechte bal op het middenveld, waardoor de bal verloren wordt. Wijdman zet een looppas in richting de rechterkant, richting Rots. Oog in oog met inmiddels Sergio Dest. Steekballetje is veel te scherp aangesneden. En dus kan Kova de bal eenvoudig van de grond plukken. Maar wederom is het dus Twente dat in ten aanval trekt. En PSV zet daar vooralsnog best wel weinig tegenover. Het goede nieuws is dan wel dat Guus Stil na 1 minuut op de grond zat met zichtbaar pijn. Maar daar lijkt geen sprake meer van. Hij huppelt gewoon weer over het veld, zet al een aantal sprints in. Hij kan dus gewoon verder. Geen personele problemen verder in deze wedstrijd. Als Ryan Flamingo de bal met de bal aan zijn voeten de middenlijn oversteekt, dan zijn er ineens een hoop PSV'ers, namelijk alle PSV'ers, met uitzondering van Kovar, op de helft van FC Twente. En dan zie ik Sam Lammers, de diepste FC Twente-man, helemaal teruggedrongen tot halverwege zijn helft. Bal inmiddels aan de linkerkant bij Ivan Perisic. Gaat hij voor de voorzet? Jazeker. Wil om Bart van Rooij heen. Dat lukt niet. Bal getoucheerd. En vervolgens, na lang onderweg te zijn geweest, in de handen van Przemyslaw Titon. Voorzetje dus mislukt. Maar wel weer het eerste gevaar. Het eerste probeerstel in ieder geval vanuit PSV-perspectief.
2: Dat is natuurlijk heel mooi, want PSV heeft nog 0 schoten op doel gehad. Twente ondertussen al 2 en daar zat echt wel eentje bij die erin had gekunnen. Ja, en dat is voor PSV dus positief dat Twente nog niet in het doel heeft geprikt. Anderzijds moet PSV zich wel wat meer laten zien, want alle statistieken zijn op dit moment in het voordeel van SC Twente. En dat is natuurlijk wel zuur. PSV wil toch die laatste wedstrijd wat laten zien. Maar zal dan toch de basis voornamelijk wat meer op orde moeten hebben. Want Twente gokt op die corner. Nu komen ze met heel mooi spel naar de linkerkant. Ja, en dan heb je weer die Oya Setter die de bal kan opvangen. Oya, die komt dan richting het 16 meter gebied. Tikt dan gelijk door. En dan is echt FC Twente van links naar rechts de bal aan het verplaatsen. Nu komt de voorzet. Was bedoeld op weer Oya Setter die veel vrij komt daar vanaf die linkerkant. Maar daar komt de bal net niet terecht. Bal over de achterlijn. En zo is het dus een doeltrap voor PSV. Ja, dan moet Sildilia toch even wat meer taakjes gaan krijgen. Of Flamingo, één van die twee. Moeten toch wel Oya Setter wat gaan dwars gaan zitten. Want veel komt vanaf die linkerkant. Hij komt vaak vrij. Dan zie ik nog wel een probleem.

0: Die hebben natuurlijk nog geen weet van die tussenstand. Dat gaat tijdens een wedstrijd niet heel veel invloed hebben. Althans, een negatieve invloed denk ik. Dat zorgt voor nog meer spanning op de benen. Maar de Tuckers maken dus een prima indruk hoor in die eerste 13 minuten in het Philipsstadion. Lange bal nu van Titon in de richting van Lammers. Maar hij gaat vogeltje vrij richting Sildilia. Die in de fout gaat in de kaats. Maar Urja Setter, en dat is het geluk van de Fransman, heeft de bal niet onder controle. Krijgt die bal niet onder controle. Waardoor PSV op eigen helft weer kan gaan bouwen aan een aanval. PSV hobbelt wat over het veld heen. Ja, die haast en die noodzaak die is natuurlijk al een aantal weken weg. Neemt niet weg dat PSV natuurlijk die grens van 100 doelpunten wil halen voor het derde seizoen op rij. Die magische grens, 100 gemaakte doelpunten. Dat is waar PSV voor speelt. En misschien gaat hier wel een eerste stap gezet worden naar dat openingstreffer aan de linkerkant met Sergio Dest. Geeft de bal op Fernandes, komt de bal voor. Maar keurig gedaan door Zerouki. Die in de gaten heeft dat Ricardo Pepi achter hem helemaal vrij staat. En dan moet PSV opletten. Miscommunicatie aan Twente zijde. Mag PSV direct weer. Nou, counter is het niet, maar wel gelijk gaan aanvallen. Er stonden nog een aantal spelers voorin die waren blijven hangen. Randje 16, nu gaat Sildilia schieten. Nee, hij gaat voor een voorzet. En dat wordt wel iets wat onstuimig weggewerkt door Bart van Rooij. En daardoor ook de eerste hoekschop voor PSV. Nou, misschien kan daar wel gevaar uitkomen. Want, Erik, wat schetste mijn verbazing? In aanloop naar deze wedstrijd las ik een artikel dat PSV dit seizoen niet alleen kampioen is geworden op basis van punten, maar ook kampioen koppen. Liefst 24 doelpunten werden dit gemaakt met het hoofd. En dat zonder Luc de Jong in de basis.
1: Ik wou net zeggen, maar weet je eigenlijk wel hoeveel kopdoelpunten Pepi heeft gemaakt? Dat zijn er nogal wat hoor. Dus in dat geval, statistieken genoeg, dat we eerst dachten dat de Jong gemist zou worden, dat is het niet. En nu scoren ze gewoon vanuit de corner weer. En dat is ook een goede kopper. Flamingo kopte vanuit de corner, die echt goed werd genomen vanuit Perisic. Hoog. Land precies tussen de palen, ging die bal omlaag. En daar stond Flamingo, die kopte hem hier tussen de palen. Dus Twente nam hier echt wel een voorschot om misschien op voorsprong te komen. Maar het is PSV die hier als eerste scoort. 0-1 dus. Oh ja, nee, 1-0 hier voor PSV.
0: Ja. Ja, en dat is dubbel slecht nieuws dus met die tussenstand in Nijmegen. En dat was namelijk 1-0 voor NEC en nu ook nog 1-0 voor PSV. En ik denk dat Mats Rots de bal op de doellijn het laatste zetje geeft. Die kopbal van Flamingo was er ongetwijfeld ingegaan. Maar volgens mij geeft die back van FC Twente, ja zeker, net voor de doellijn nog het laatste zetje. Ja, hij komt dus wel tot scoren, maar dat is niet de manier waarop hij dat voorzien had, denk ik. Vanochtend toen hij wakker werd, of misschien wel vannacht in zijn stoutste dromen. PSV komt op een 1-0 voorsprong na de eerste hoekschop van de wedstrijd. En eigenlijk het eerste echte gevaarlijke moment. Het eerste beste schot op doelpunt, in dit geval dus kopbal van Ryan Flamingo. Leidt tot openingstreffer. PSV op 1-0 voor.
1: Ja, en dat is natuurlijk mooi. PSV heel effectief. Niet veel voor het doel geweest. Af en toe wat dreigend ogen, maar geen doelpoging. Nu via een corner meteen raak. Flamingo dus inderdaad goed gekopt naar het doel. Afwachten of het echt op zijn naam komt. Want inderdaad, er is achterin bij Twente ook nog een ander hoofd tegenaan gekomen. Dat gaan we straks vanzelf zien in de statistieken. Ondertussen is het AZ die ook al zijn tweede in het doel weet te prikken deze wedstrijd. AZ doet ook goede zaken. Maar zal niet meer de derde plek gaan creëren voor zichzelf. SC Twente gaat nu in de tegenaanval hier in deze wedstrijd. Het is Urja Setter die weer de bal komt. 16 meter gebied van linkerkant. Schot! Ja. En is gelijk 1-1. Ik zei het net al. Urja Setter, hou hem in de gaten. Hij komt vaak via de linkerkant er doorheen. En dan gebeurt nu precies wat ik had verteld. Hij passeert Flamingo en schiet dan rechterkant in de hoek. Kovar zat er niet heel scherp op. Maar passeert daardoor wel de doellijn de bal. Dus 1-1 is het hier heel snel weer in het PSV-stadion.
0: Ja, en dat is absoluut loon naar werk hoor. Dat verdient niet alleen Urja Setter, maar dat verdient FC Twente. Waren uitstekend begonnen aan deze wedstrijd. Ja, en dat je dan uitgerekend direct na die 1-0 met je eerste beste kans daarna tot scoren komt. Ja, dat is te prijzen. Dat valt te prijzen. Het is dus Urja Setter, de man die dit seizoen dus wat stroef begon, deze zomer gehaald. Maar inmiddels wel zijn waarde bewezen. En ja, Kovar die zit er nog wel aan. Het ziet er dan daardoor wel wat lullig uit. Maar het is een prima actie hoor van die buitenspeler. Hij komt daar binnen, krult die bal richting de verre hoek. En dan staat het gewoon in één keer 1-1. Nou ja, wat we wel kunnen zeggen, Erik, is dat deze wedstrijd in ieder geval wel lekker is begonnen. Als we het afzetten tegen de laatste thuiswedstrijd die we gezien hebben hier. Dat was tegen PEC Zwolle. Die kenden een iets wat stroeve start. Ja. Maar daar is helemaal niks van waar. De belangen die zijn weliswaar alleen voor FC Twente heel groot. Maar ook PSV wil laten zien wat het in huis heeft. Ja, maar dat zorgt er gewoon.

0: voor dat het een heerlijke, spectaculaire wedstrijd is. Lammers probeert opnieuw Urjasette te bereiken. Weggewerkt, bal hoog in de lucht. Daar is Gazurowski de baas en dan een keurige aanname, zegt van Noah Fernandes. Geweldige actie van de jongeling, die jonge Belg. Die toch ook wel op de deur klopt van PSV 1. Die man die ik toch wel een hele mooie toekomst toe zou willen bedelen. Laat hij zijn potentie waarmaken. Dan komt er een hele mooie carrière voor hem. En misschien wel een hele grote zak met geld voor PSV. Voorzet nu, Sergio Dest richting de eerste paal. Weggewerkt door Lemkin. Daar stond ook geen enkele PSV hier in de buurt. Iets wat blinde voorzet van de mogelijke WK-ganger. Esmir Baraktarevic al zeker van een WK-oproep. Voor Amerikanen, Sergio Dest en Ricardo Pepi is het nog eventjes afwachten. Maar ik durf toch wel te stellen dat zij die kant op gaan richting het WK in onder andere hun thuisland. Extra bijzonder. Maar dat allemaal pas over een minuutje of 70. Want PSV is pas 18 minuutjes onderweg. Het staat 1-1 in het Philipsstadion. Doelpuntenmakers Ryan Flamingo en Sondre Urjasetter.
1: Ja, twee doelpunten al op het scorebord. Eerlijk verdeeld. Dus dat geeft wel aan dat er nog alles kan gebeuren. En wat we al voorspeld hadden, Stef, dat het geen saaie pot zou worden. Ja, dat blijkt waar te zijn.
0: We hebben de kijk op, Erik.
1: We hebben de kijk op. Daarom zitten we hier ook een stuk om iets te vertellen wat we denken. En fijn dat dat dan in beeld komt. Nou, hopen we dat het niet de laatste doelpunten zijn. Want dan blijft het een spektakel van begin tot eind. PSV hier met Fernandes linkerkant aan de bal. Fernandes geeft hem aan Pepi. Die tikt hem dan weer terug. En zo gaat de bal rond bij PSV. Gusteel naar Sildilia. En Dennis Mann aan de rechterkant. Zo is hij helemaal van links naar rechts gegaan. Warner wordt aangespeeld door Mann. Niet goed, maar Mann weet de bal terug te veroveren. Doet hij heel fijn. Verrast aan mij Wijdman. Kwam in de rug gelopen, tikt die bal weg. En ondertussen is die bal weer in het 16 meter gebied van PSV. Aan die linkerzijde. Komt dan voorzet? Nee. Het wordt goed gedekt daar. Fernandes kon geen kant op. En FC Twente is aan de bal, zoekt gelijk Lammers op. Die schijnt de hand te hebben gebruikt. Dat leek mij ook vanaf hier. Maar PSV is ook enorm aan het trekken aan het shirtje. En wat gebeurt er nou? Ja, inderdaad door die hensbaan, een hensbal, een vrije trap voor PSV. Ja, dat is inderdaad voetbal. Heet niet voor niks voetbal. Je hand mag je niet gebruiken. Dus Lammers werd daar terecht op teruggefloten. Intussen PSV, die nog niet echt Veerman mist, omdat Fernandes echt wel opstaat deze beginminuten. Heeft moeilijk geen moeite met die aanpassingsmogelijkheden in de PSV 1. Want dat is toch anders voetballen dan in de jeugd. Maar Fernandes lijkt dat heel makkelijk te doen. Krijgt daar ondertussen Dest een vrije trap mee. Omdat Dest enorm wordt gehinderd en getrokken aan het shirt. Ja, Linsson wordt dan ook nog even aangesproken door de scheidsrechter. Trek niet aan het shirt, want dat hoort ook niet bij voetbal. Dus hier krijgt PSV op een mooie plek een vrije trap toebedeeld.
0: Die gaat genomen worden door Ivan Perisic, als ik het zo goed bekijk. Stuurt verder iedereen weg. Ja, dan is er geen twijfel meer over mogelijk. Over mogelijke WK-gangers gesproken. Dat zou toch mooi zijn, zeg, met Kroatië. Ik denk dat hij wel meegaat, want een speler als Ivan Perisic, al zo vaak geroemd door Peter Bos, moet je er gewoon bij hebben. Ook op een eindtoernooi en dus ook in de wedstrijd tegen Twente. Vrije trap genomen richting het hoofd van Flamingo. En ja, daar is hij, Ricardo Pepi. Het wordt 2-1 voor PSV, maar het doelpunt, daar gaat vooralsnog een streep doorheen, want het schijnt buitenspel te zijn. Wederom dus, na een kopbal van Flamingo, op aangeven van Ivan Perisic, kon Ricardo Pepi tot scoren komen. En dan ga ik eventjes kijken. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, het lijkt in ieder geval geen buitenspel te zijn van Flamingo. En lijkt het dan buitenspel te zijn van Pepi. Dat denk ik in eerlijkheid ook niet als ik naar het schermpje kijk hiervoor. Dit doelpunt zou zo nog maar eens goedgekeurd kunnen worden. Ricardo Pepi, dat zou een hele lekkere zijn voor hem. Dus mogelijk een mooi afscheidscadeautje. Maar het zou daarnaast ook alweer zijn 16e doelpunt betekenen van dit seizoen. Als er geen streep gaat door die treffer. Dus dat wordt nu gecheckt door de VAR. Scheidsrechter Jeroen Manslot gaat nauw in contact met zijn collega's.
1: Ze nemen ook in de tijd. Dus dat betekent dat het ook best moeilijk te zien is.
0: Ik denk inderdaad ook. Ik vraag me ook altijd af. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Die grensrechter steekt al zijn vlag omhoog. Maar op basis waarvan heeft hij het wel gezien? Ja, ik denk het niet. Doe je het dan gewoon voor de zekerheid, maar je weet toch ook dat de VAR gaat checken. Ja, dat is misschien een vraag die ik stel waar we nooit antwoord op zullen krijgen. Maar ik snap het niet helemaal.
1: Voordat wij de VAR hadden, werd er vaak de regel toegepast bij te veel twijfel gewoon goedkeuren.
0: Ja. Maar dat zou toch ook moeten zijn bij de VAR. We hebben nou toch tijd voor die discussie. Ja. In principe kun je nu toch ook zeggen van we laten hem gaan, want het wordt toch gecheckt.
1: Ja, daar zou je dus inderdaad denken. En ik dacht, dus heel eerlijk gezegd, dat het zo duidelijk was.
0: Ja, buitenspel.
1: Ja, dan toch, maar met heel veel moeite. Ja, dus hoe zeker ben je van je zaak? Nou, in dit geval heeft hij wel gelijk gehad. Maar het kostte zelfs met een lijntje zetten veel moeite om het te zien op beeld. Ondertussen wat geklap in de tribunes. Daar weet Stef misschien iets van. Of wij zijn niet ingelicht, maar
0: Stef
1: wel.
0: Een overleden supporter. Zijn naam is Jur. Er is ook een spandoek te zien op de Oosttribune. Rust, zacht, Jur. En hij wordt nog één keer geëerd door het publiek hier in het Philipsstadion. Met een mooi applaus. Ja, dan bekruipt mij toch altijd weer het gevoel van kippenvel. Het raakt je toch als een heel voetbalstadion met 30.000 mensen. Nog één keer een applaus in dit geval ter nagedachtenis brengt aan de overleden medesupporter. Voetbal verbindt, voetbal verbroedert. En dat wordt hier nog maar eens duidelijk. Mooie actie van de supporters. Als de bal inmiddels op het veld, ja, zo cru is het dan ook alweer. Die rolt gewoon door. Dat gaat gewoon weer verder. En dat is ook de wedstrijd. Dus die tweede treffer van PSV. Doelpuntenmaker Ricardo Pepi. Daar ging dus een streep doorheen zojuist. Wegens buitenspel. Ja, zo is het ook maar weer goed. Aangezien ik dacht dat het geen buitenspel was. Dat ik niet verantwoordelijk ben voor het lijnenspel vanuit Zeist. Als PSV de bal heeft met Dennis Mann. Slechte kaats waardoor hij het balbezit alweer verliest. Is niet echt lekker begonnen aan deze wedstrijd. Überhaupt, als je het mij vraagt, een groot vraagteken nog. Die Roemeense vleugelaanvaller op basis van zijn eerste seizoen in Eindhoven. Die zal zich volgend jaar zeker moeten bewijzen. Dan claimt Sildilia de inworp. Dat doet Twente ook. Maar uiteindelijk krijgt Sildilia gelijk. Hij mag gaan gooien. Dus een FC Twente speler die de bal als laatste geraakt heeft. Lange inworp daar. Verre inworp richting Pepi. Hij wint het kopduel, maar kopt de bal dan vervolgens naar niemands land. En daar staat Linsson. Die kan de bal dan proberen bij Lammers te krijgen. Goede interceptie van Flamingo. Maar het balbezit blijft bij Twente, wilde ik zeggen. Maar die komen vervolgens met een hele slechte paas op de proppen. Rami Serouki bereikt doelpuntenmaker. Ja, zet er niet. PSV mag gaan ingooien ter hoogte van de middenlijn.
1: Ja, dat neemt ze de lijn.
0: Kijk, daar zien we het lijnenspel. Oh,
1: ja.
0: Ja, het is een teen hoor, Erik.
1: Het is een teen, een nagellengteverschil. Ja. En nou, nu het toch weer even over de VAR komt. Vorige week en deze week is er iets speciaals met de VAR. Want alle wedstrijden in de Eredivisie worden tegelijk gespeeld. Daardoor is er in Zeist niet plek genoeg voor alle VAR-scheidsrechters. Dus er zijn bij 3 wedstrijden is de VAR aanwezig in het stadion. Hier niet. Hier zijn ze gewoon in Zeist voor PSV FC Twente. Maar het is altijd leuk om te weten, 3 VAR-teams zijn in het stadion aanwezig. De rest is in Zeist. Ja, die capaciteit is er gewoon niet. Daarin is daar niet op berekend. PSV zoekt nadrukkelijk de aanval aan die linkerkant met Perisic. Maar FC Twente verdedigt goed. Wil gaan counteren, maar dat heeft PSV voorzien. En neemt de bal over via Flamingo. Die tikt hem naar Gustil. En die probeert Dennis Mann te bereiken. Die glijdt eruit in het 16 meter gebied. Weet die bal wel weer in zijn voeten te houden. En dan gaat hij uiteindelijk via de voeten van Serouki over de zijlijn. PSV mag gaan ingooien. Aan de rechterkant. Sildilia staat daar weer bij. Heeft de bal in de handen. Krijgt nog wat toegefluisterd door de grensrechter hier aan die rechterkant. Van neem even de tijd. Want dan staat het in ieder geval allemaal netjes goed in het veld. Nou, Sildilia heeft daarnaar geluisterd. Die komt nu met dat gooien met de bal. In het 16 meter gebied. Maar dat gaat niet helemaal goed. Perisic schijnt die bal voor het laatst aan te hebben geraakt. Doeltrap. Perisic is daar overigens helemaal niet mee eens. Die verwacht dat het een corner had moeten zijn voor PSV. Maar het wordt hier anders beslist. En dan mag FC Twente dan achterin het spel gaan hervatten via een doeltrap. Een doeltrap. Nijstad staat er dan bij. Die neemt deze doeltrap. Die schiet hem naar Titon. En die geeft hem vervolgens door naar de voorste spelers. Komt er niet helemaal over uit. En ondertussen dat hier nog de stand 1-1 is, gebeurt er van alles op de ranglijst. En daar heeft Stef alle updates van.
0: Ja, NEC is namelijk op 2-0 gekomen. En dat betekent dat zij nog lekkerder in het zadel zitten. Nog steviger in het zadel, zo luidt het gezegde. Met het oog op die derde plek. FC Twente heeft dus minimaal nog 1 doelpunt nodig om die positie weer over te nemen van de Nijmegenaren. En dat maakt het een hele interessante ontknoping. Urjasetter, hij was al eerder trefzeker vanaf die linkerkant, waar hij nu ook weer vanaf komt. Maar nu een druistige paas, net zo druistig weggewerkt door PSV. Bart van Rooij neemt aan, neemt de bal dan op zijn pantoffel. Ja, die schiet daar een supporter van PSV 2 biertjes uit de handen, denk ik zo. Als hij niet op zit te letten, want die bal gaat huizenhoog over en heel ver naast. Geen gevaar dus, maar zoals gezegd, vanwege de tussenstand bij NEC, dat met 2-0 leidt tegen Go Ahead Eagles, heeft FC Twente niet voldoende aan een puntje om dat derde Champions League ticket van dit seizoen te grijpen. Ja, en dat is zeker iets waar ze op de bank bij onder andere trainer John van der Brom naar zullen kijken. FC Twente dat het dit seizoen uitstekend doet hoor. Er is maar één ploeg die minder vaak... iets vaker verloor dan PSV. En dat is FC Twente. Namelijk 5 keer in plaats van PSV dat 4 keer verloor. De laatste nederlaag op bezoek bij een eredivisionist was namelijk al in speelronde 4. Nou, dat is 30 speelrondes geleden. Toen was Excelsior nog te sterk met 1-0. Dat was in augustus van 2025. Nou, we zitten inmiddels halverwege mei 2026. Kun je nagaan hoe lang FC Twente al omgeslagen is in uitwedstrijden. Nou ja, virtueel met die 1-1 stand na 28 minuten spelen. Dus ook. Ja, ze zullen daar weinig aan hebben. Dus het zal voelen als een nederlaag als dit 1-1 blijft. En als NEC dus die derde plek overneemt. Bal naar voren via Titon richting Rots. Die wint dat kopduel van Dest. En over hem heen gedoken is Linsson. Die was ook al 2 keer gevaarlijk. Geeft een lage voorzet. Weggegleden door Gazjurovski. Hoekschop voor de Tukkers.
1: Ja, ik wilde net zeggen dat PSV de laatste minuten weer wat meer de wedstrijd in evenwicht heeft getrokken. Want FC Twente had een gigantische... goede eerste 10 minuten.
0: Ja, die begonnen furieus, hè?
1: Ja, goede kansen, niet ging gescoord. Maar nu is deze aanval weer fel vanuit FC Twente. Corner dus vanaf die rechterkant. En dan is het altijd de vraag. Hè, PSV heeft net gescoord via een corner. Dat kan FC Twente dus ook zomaar gebeuren. Bal is goed gelegd, wordt weer omhoog met het handje gezwaaid. Daar komt de corner. Gaat hoog richting de tweede paal. Maar dan wordt hij zelf door FC Twente over de achterlijn gekopt. Doeltrap voor PSV. Geen gevaar dus voor de Twentenaren. PSV legt dan de bal rustig op de grond. In dit geval Kovar. Paas dan naar Gazjurovski. Ziet aan de linkerkant wat ruimte. Maar dat wordt ook gezien door... FC Twente die dan meteen uitverdedigt. De bal terugpaast naar de keeper Titon. Die schiet naar voren. En dan is PSV die achterin de bal opvangt. En meteen met combinaties de bal naar Perisic verplaatst. Aan die linkerkant. Die maakt wat meters. Die komt er voorbij. Richting de cornervlag. Voorzet. Zit er iemand van PSV tussen? Nee. Het wordt doorzien achterin. Door Zerouki. Maar niet goed wegverdedigd. PSV houdt in die tweede lijn. Warner als een schot. Oh. Op de lat. Rebound. Oh. En dan over het doel. Maar Warner krijgt hij zomaar een grandioze kans.
0: Twee zelfs.
1: PSV. 2 keer achter elkaar. Bal kwam via eigenlijk de tweede lijn zomaar onverwacht bij hem. Eerste schot op de lat. De tweede, ja, hij stond er niet helemaal lekker voor. Maar kreeg hij onverwacht weer die bal weer in de voeten. En die schiet hij over het doel. Dit was een grandioos grootste kans voor PSV.
0: Ja, schitterende redding hoor voor Titon. Die zich helemaal strekt en die bal nog iets wat toucheert. Waardoor de bal tegen de lat komt. Ja, en in tweede instantie lijkt hij alleen maar voor het binnentikken te liggen. Voor die mogelijke Oostenrijkse WK-ganger. Maar niets blijkt minder waar. Hij nu aan de bal. Paul Wanner gaat het spel verleggen richting Ivan Perisic. Die heeft een vrije doortocht, want die vindt voorlopig nog niemand op zijn weg. Geeft de bal dan diep op Dest. Goede bal binnengehouden. Maar Peppi begint te laat aan zijn loopactie, waardoor Lemkin de bal over de zijlijn kan werken. PSV mag gaan ingooien. Gaat dat doen met Ivan Perisic. Goede interceptie daar van een van die twee centrale verdedigers aan Twentse zijde. Maar PSV wordt dus inderdaad steeds gevaarlijker nadat, geen slotoffensief, maar gewoon het offensief dat Twente al eigenlijk vrij snel opende na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jeroen Manschot in deze wedstrijd. Die storm is wat gaan liggen en dat geeft PSV de mogelijkheid om af en toe wat terug te doen. Scoorde al 2 keer dus, maar door 1 treffer ging een streep. Ricardo Peppi dacht de bal binnen te tikken van dichtbij. Maar hij stond buitenspel, helaas. Zo oordeelde de VAR, maar ook de grensrechter van dienst hier in het Philipsstadion. En dus mag PSV nog altijd op zoek naar die voorsprong. Misschien hier met een bal van Dest richting Perisic. Die volgorde is een keer andersom. Voorzet wordt weggewerkt door Bart van Rooij. Wel in 2 instanties. Luchtduel tussen Sildilia en Lammers wilde ik zeggen. Maar die Fransman die wringt zich al eigenlijk vrij snel los. Ja, en dan maakt Flamingo een overtreding. Hij springt bijna op de nek van Eurasetter. En dan komt er een vrije trap voor FC Twente. Ter hoogte van de middenlijn. Net op eigen helft nog. Maar dat was wel degelijk een overtreding. Dat was een beetje lomp hoor, van Flamingo. Ja, die plant zelfs niet zijn elleboog. Maar in ieder geval wel zijn hand in de nek van die doelpuntenmaker. En dat zorgt ook voor een overtreding. Zo zag Jeroen Manschot spel inmiddels weer in gang gezet.
1: Ja, en FC Twente die de bal weer verplaatst naar achteren. Richting Titon die daar de bal mag ontvangen. Verplaatst de bal dan helemaal naar Van Rooij. En dan is het zoeken voor Linsson of ze daar iemand kunnen vinden. Nou, de combinaties die gaan in één keer goed. Bal nu naar de linkerkant. Ja, dan is dat laatste paasje niet lekker. Ook een overtreding op PSV gemaakt. En daar komt dan de eerste gele kaart aan. Ja, Dest is hier iets te fel om die bal af te pakken. Krijgt een terechte gele kaart. En, maar gelukkig geen geblesseerde. Rots is in dit geval de man die het moet doorstaan. Hij krijgt een duw en tacklefout van Dest in zijn rug.
0: Misschien een extra reden om weg te gaan, Erik. Want dat was zijn vijfde. Dat betekent dat hij geschorst is voor de volgende wedstrijd.
1: Ja. Dan, ja, als dat een reden is om weg te gaan.
0: Ja, nou, je weet maar nooit.
1: Ja, je weet maar nooit. Ja, want dat is ook, Dest is ook een van de genomineerden die PSV kan gaan verlaten. Ja, het wordt een grote schoonmaak. Ik denk dat PSV alles wil behouden. Maar dat gaat er gewoon niet gebeuren dit seizoen. En wie dat dan uiteindelijk wel gaat komen en toch weggaat, dat is natuurlijk afwachten voor in de zomerstop. Nu in dit geval, Dest hier bestraft met de gele kaart. De vijfde voor dit seizoen. Vrije trap ondertussen al genomen door SC Twente. Dat leverde geen gevaar op. Maar wel aan de linkerkant een inworp voor FC Twente. Doet een beetje lang om een bal te vinden. Bal is spoorloos. Nee, die bal is in handen. Maar die gaan een hele lange inworp doen. Het wordt een corner variant via de handen, noem ik dit altijd. Rots. Nou ja, Rots gooit hem best wel ver weg. Die linkere backspeler van FC Twente. Maar niet goed genoeg. PSV verdedigt uit. Maar nu is de bal verplaatst naar die rechterkant. FC Twente kan voorzetten onverwacht. Gaat dan via het hoofd van Urja Setter over het doel heen. Doeltrap voor Kovac, de keeper van PSV. Maar weer was het Urja Setter die hier een kans kreeg. Die speler is vaak te zien voor FC Twente.
0: Ja, absoluut. Speelt een hele goede wedstrijd. En maakt het Kilian Sildilia enorm lastig in deze wedstrijd. PSV het balbezit, maar al snel weer kwijt. Kan FC Twente weer gaan bouwen aan een aanval. Die nemen het heft wel weer een beetje in handen zo in het slotstuk van de eerste helft. 34 minuten gepasseerd. Nou, we gaan nog wel een minuutje of 12 voetballen, denk ik. Mede door die interruptie van de VAR dus. Als Lammers de bal op eigen helft gaat halen. Combinatie met Bart van Rooij. Prima opgelost daar door de Tukkers. Dan mag PSV gewoon in verdedigende stelling. Ook Gustiljaag wat af. Lange bal. Iets wat onzorgvuldig en daardoor kan Sildilia de bal eenvoudig bij man krijgen. Maar dat lukt niet, want hij is heel onzorgvuldig. Misschien een kans voor FC Twente dan via Rots. Bal teruggelegd en daar is Urja Setter, maar daar is ook Matthij Kovac weer. Goh, wat speelt hij een uitstekende wedstrijd ook. Want waar de complimenten zijn voor Urja Setter zijn de bloemen wat mij betreft ook voor Matthij Kovac. Gaat zijn doel dus niet schoonhouden, want hij heeft al één keer moeten incasseren. Maar hier ligt hij wederom in de weg voor FC Twente. Ja, die had eigenlijk met gemak al een doelpuntje of drie om z'n oren kunnen hebben. Ja. Maar hij ligt gewoon in de weg met dat lange slungelige lichaam. Als een echte doelman gooit hij zijn lichaam ervoor. En dat heeft effect. Komt wel een hoekschop aan. Dat is nummer 5 alweer voor FC Twente. Ja, zij zijn echt het meest gevaarlijk hoor in deze wedstrijd. Ja, aan de andere kant valt het voor PSV te prijzen dat ze niet veel kansen nodig hebben om tot scoren te komen. Corner genomen. Korte kaats tussen Urja Setter en Rots. En dan gaat die bal te laag richting de doelmond. En dan kan Flamingo wegwerken. Gevaar weer even geweken. Maar FC Twente, ja, die zijn nog altijd hongerig, Erik.
1: Ja, dus we moeten ook wel. Want NEC staat nog steeds op voorsprong. Dus wil Twente derde plek bemachtigen in de ranglijst, moeten ze hier echt nog minimaal een doelpuntje bij zetten. Nu een voorzet vanaf die rechter of linkerkant van Seruki, die helemaal naar de linkerkant is gekropen. Bereikt niemand. PSV kan de bal dan overnemen. En probeert dan de bal vanuit achteren weg te krijgen. Maar die worden flink op de huid gezeten. Linsson is in dit geval heel moeilijk met dreigen. En daar heeft de jonge speler bij PSV, Fernandes, best wel moeite mee. Zoveel moeite dat die bal over de zijlijn gaat. En dan mag FC Twente aan de rechterkant gaan inwerpen. Ja, en het is een plek zo dicht bij de cornervlag dat je het weer een soort corner kan gaan noemen. Iedereen van FC Twente staat in dat 16 meter gebied. Daar komt de bal ook, maar daar is ook Kovac. Die komt er met zijn handen aan, niet klemvast. Maar Perisic trapt dan definitief die bal naar voren. En dan is het FC Twente achterin met Nijstad die de bal opvangt. Dan gaat die bal van FC Twente weer naar voren via Nijstad. Die krijgt hem niet goed weggewerkt, krijgt hem uiteindelijk weer terug. En dan gaat de bal terug naar Titon. En Nijstad lijkt heel veel last te hebben van zijn hoofd. Grijpt dan een paar keer naar zijn voorhoofd. Maar ligt niet op de grond. Scheidsrechter kijkt wel, maar laat doorvoetballen. Zo'n ernstig gevoel is het dus niet bij Nijstad. Hij loopt ook weer normaal. Titon schiet vervolgens de bal naar voren. Bal over de zijlijn. Inworp aan de linkerkant weer voor FC Twente.
0: Ja, Kilian Sildilia weet eigenlijk niet wat hij aan moet, hoor. Met Sondre Urjasetter heeft echt een hele moeilijke middag. En dan mogen alle complimenten naar die flankspeler van FC Twente, hoor. Die speelt echt uitstekend. Maakt het de Fransman ontzettend moeilijk. Ja, en dat is ook terug te zien in het scorenverloop onder andere. Want Urjasetter scoorde dus al. Maar ook in de kansenverhoudingen. Het begint vaak aan die linkerkant. En dus op die rechtsbackpositie van PSV. Hakje van Peppi komt niet aan bij een ploeggenoot. Maar Wanner controleert de bal op het middenveld. Dan kan PSV misschien ook wel eens gaan aanvallen. In de laatste paar minuten van de eerste helft. Nog een minuutje of 7 aan reguliere speeltijd. En dan gaan beide ploegen de kleedkamers opzoeken. Vooralsnog met een 1-1 stand. Doelpuntenmaker is dus in mijn ogen nog altijd Ryan Flamingo. Maar zoals gezegd, Mats Rots kopte die bal eigenlijk nog tegen de touwen, maar die bal was er anders ook in gegaan zonder dat hij hem had aangeraakt. En aan de andere kant was het dus Urjasetter. Wie gaat de nummer 3 worden van deze wedstrijd? Of gaat er iemand misschien wel zijn tweede maken? Zet Gio Dest in een sprintduel verwikkeld met Bart van Rooij. En op laatstgenoemde wordt een overtreding gemaakt tijdens de loopactie. Ja, dan moet Dest oppassen, want die heeft al een gele kaart. Maar dit zag er meer per ongeluk uit dan een bewustzijn. Dat was die overtreding waar die gele kaart uit kwam, zeker. En dus mag FC Twente een vrije trap gaan nemen op eigen helft ter hoogte van de 16 meter. Dus dat is helemaal geen gevaarlijke plek. Daar moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Wil Martijn Kovar hier binnen nu en enkele seconden redding moeten brengen. En ik denk, als ik zo zie hoe Bart van Rooij gaat staan, dat hij de eer laat aan Przemyslav Titon. Ja, dat doet hij inderdaad. Die Poolse doelman gaat hem nemen. Ja, en die gaat die bal een lange haal naar voren geven. Richting, ik denk Sam Lammers en Ryan Flamingo, die alvast wat duwen en trekken, aftasten. Om te laten zien dat duel een prooi wordt voor één van beiden. Bal inmiddels genomen. Hij gaat inderdaad richting Sam Lammers, maar Gazurowski komt tussen beiden. Die kan de bal dan wegkoppen, maar als PSV de bal alweer heel snel verspeelt, is de bal ook binnen enkele seconden weer terug bij Titon. En die bouwt met FC Twente aan een nieuwe aanval.
1: Ja, dan gaat dat bal gelijk richting die linkerkant naar voren. Weer bij Urjasetter. Die krijgt de bal dan vervolgens niet goed terecht. Maar FC Twente behoudt de bal en gaat dan gelijk naar voren. Is het Rots die ver naar voren komt? Dan is het uiteindelijk Weidman die in de 16 meter tot aan Kovar loopt. Maar schiet al recht tegen Kovar aan. Het is FC Twente die echt gevaarlijk is op dit moment. Weer Rots. Dan naar Linsson. En dan gaat de bal naar die linkerkant naar Urjasetter. Urjasetter, 16 meter gebied binnen linkerkant. Voorzet, kan er iemand bij? Ja, maar niet tot aan het doel. Dus rechterkant, weer een voorzet. En dan komt PSV de bal weg. PSV staat echt met de rug tegen de muur. FC Twente blijft maar druk zetten en houdt die bal elke keer wel een teambelang vast. En dan is het Lemkin die aan afstand een heel hard schiet, maar dan over het doel heen. Ja, doeltrap. En dat geeft PSV dan even de rust die ze nodig hebben. Want PSV staat inderdaad met zijn rug tegen de muur. Scoren 1-1. Als je het wedstrijdbeeld bekijkt, dan had FC Twente al zeker 1 of 2 doelpunten meer op het scorebord moeten hebben. PSV verdedigt nu ook niet goed uit. Vanaf die doeltrap allemaal fout. En dan komt hier FC Twente ook zomaar weer tot een kansje. Ja, Twente moet ook wel. Want als je op het scorebord kijkt van alle wedstrijden, dan staat op dit moment qua stand NEC op plek 3. FC Twente op plek 4. Ja, virtueel moeten ze ook op voorsprong komen. Maar dat is nog niet het geval. Nog steeds 1-1. 41 minuten gespeeld op het scorebord.
0: Ja, absoluut. Maar moet ook gezegd worden dat ik vrijwel zeker ben van het feit dat deze eerste helft ook wel vertrouwen geeft. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel moedeloos van te worden als je iedere keer weer op Martijn Kovar stuit. Nou, die bewijst wel waarom PSV zijn optie gelegd heeft in het contract met Bayer Leverkusen. En waarom hij de komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog onder de lat staat hier in het shirt van PSV. Als de bal inmiddels heel makkelijk verspeeld wordt door Sergio Dest, dan kan FC Twente weer gaan aanvallen. Sergio Dest in de achtervolging bij Daan Rots. Hij is te laat. Moet dan Gazurowski redding brengen? Ja, die moet inderdaad redding brengen. En ik denk dat hij de bal als laatste raakt. Dat klopt inderdaad. Er komt een hoekschop aan voor FC Twente. En Sergio Dest speelt geen goede, zeg ik dus aanhalingstekens, afscheidswedstrijd misschien wel. Heeft zelf uitgesproken bij de NOS dat hij deze zomer, als hij onder andere een prima WK speelt, de stap wil gaan maken. Nou ja, dan zal hij het niveau en de lat voor zichzelf toch wel een stukje hoger moeten leggen. Het moet namelijk beter. vandaag nog geen verpletterende indruk. Iets wat hij ook zeker al wel een paar keer heeft gedaan in het PSV-shirt. Vooral in aanvallend opzicht. Maar PSV moet nu dus een hoekschop incasseren. En dan is het even alle hands aan dek. Nu is het niet Weidman, maar Rots die bal gaat nemen. Eén hand in de lucht. Dat recept kennen we inmiddels. En wederom weggekopt door Paul Wander bij de eerste paal. Die hoekschoppen zijn niet goed. Dan kan PSV misschien in de tegenstoot toeslaan. Ricardo Pepi passeert daar op keurige wijze Rots. Maar laatstgenoemde zit er dan weer tussen, lijkt het. Maar door een effect aan de bal kan PSV doorgaan met aanvallen. Ivan Perisic claimt dan een overtreding. Wil een vrije trap. Krijgt hij niet van Jeroen Manschot. En dus is het FC Twente weer met de bal aan de voeten. Ja, en zo tikt de klok rustig verder. Zo kun je je nog eens verslikken in zo'n zin. Maar wordt dat misschien wel de grootste vijand van FC Twente vandaag? En vooralsnog is dat in die eerste helft Matij Kova. Nu een steekbal op Rots. Rots junior noem ik hem maar eventjes. Maar die bal is te diep, te veel snelheid meegegeven. En dus volgt een doeltrap voor PSV.
1: Ja, doeltrap voor PSV. Kovar legt nou rustig de bal op de grond. 43 minuten hier op het scorebord. Zijn er voorbij gegaan. Betekent nog 2 minuten officiële speeltijd met nog 1 of 2 minuten blessure de minuten erbij. Ja, dat betekent dus dat we nog eventjes door gaan voetballen. Ondertussen, als ik de administratie bijwerk, Flamingo staat overigens nog steeds als doelpuntmaker bij PSV. Kijk. Dan is het fijn, dan komt hij echt op naam, op de koppal van Flamingo. Ja, en dat is alleen maar fijn voor Flamingo zelf, want die heeft dit seizoen niet altijd in de basis mogen staan bij PSV. Sterker nog, vaker niet dan wel. Toch fijn dat hij zich verdedigend en aanvallend heeft laten zien al deze wedstrijd. Ondertussen PSV aan de rechterkant aan de bal met Sildilia. Ziet daar in één keer Fernandes vrij. Staat Fernandes, schot!
0: Ja hoor!
1: En die gaat er in één keer in. Het is de jonge speler hier die hier zijn debuutdoelpunt maakt voor PSV 1. Fernandes, wat een mooi doelpunt. Nog buiten het 16 kreeg hij die bal in zijn voeten toegespeeld. Eigenlijk niet een enorme kans, maar zag wat ruimte om te schieten. Knalt hem hard, laag over de grond, rechts in het hoekie. En dan is de keeper Titon kansloos. En zo komt PSV toch wel vrij onverwacht op voorsprong. 2-1 hier, net voor rust. En dan kun je lekker zo meteen de rust ingaan. 2-1 voor PSV, Stef.
0: Ja, schitterend doelpunt. En wederom in een fase waarin FC Twente dus de grootste kansen krijgt. Sterker nog, gewoon aanspraak maakt op die voorsprong in het Philipsstadion. Maar dan is daar ineens Noah Fernandes, de man die dit seizoen, nou ja, als een duveltje uit een doosje wil ik niet zeggen. Want hij klopte al wel een tijdje op de deur. Maar zijn waarde bewees. En wat dat betreft ook een uitzondering op de regel is van Peter Bos. Want dat is namelijk iemand die niet heel veel jeugdspelers de kans geeft. Zo staat hij te boek. Maar Noah Fernandes is er één van. En dat zegt alles over de kwaliteiten van die Belgisch Jeugd International. PSV dus op slag van rust op voorsprong. 2-1. Doelpuntenmaker Noah Fernandes. Terwijl de klok de 45e minuut gepasseerd heeft. Dan gaat er dus nog wel wat extra tijd bij komen, denk ik zo. Ik zie het bord van de vierde official nog niet omhoog gaan. Dat is nog even afwachten. Het is inderdaad 1 minuutje als PSV de bal ingooit via Sildilia richting Pepi. Die lijkt buitenspel te staan. Ja, die vlag gaat inderdaad omhoog. Hij kreeg de bal niet direct aangegooid vanuit de hoekschop. Want dan kan het geen buitenspel zijn. Maar aangezien gestild die bal nog raakte, was het wel buitenspel. En dat betekent dat beide ploegen op hun dode akkertje richting het rustsignaal gaan. Zoals gezegd, NEC op voorsprong met 2-0 leiden die op dit moment. In eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Twente op achterstand. En dat betekent dat er ongetwijfeld wat woorden zullen vallen zo in de rust. Vanuit de mond van FC Twente trainer John van der Brom. Twente moet namelijk dus winnen met die tussenstand in Nijmegen. Om dat Champions League ticket op te halen. En te kunnen vieren na afloop van deze wedstrijd. Het rustsignaal klinkt als Weidman nog de bal nog één keer naar voren schiet. Dat wacht Manschot niet af. Het staat 2-1 bij rust. Doelpuntenmakers vanuit PSV-zijde Ryan Flamingo en Noah Fernandes. En daar zetten Sondre Ujazetter iets tegenover vanuit de Twents perspectief. Wij zijn over een kwartier bij u terug voor de tweede helft tussen PSV en FC Twente.

Bruno Mars en I Just Might. Bij Klo FM en Studio 040. En we zijn live bij de wedstrijd PSV tegen Twente. En ze staan voor 2-1, dus dat is top. Ze gaan er lekker in. De sfeer is goed, kreeg ik net te horen. En je kan ook mee, live meeluisteren, hè? Dus doe dat vooral. En wat nog veel vetter is, ja, ik ga je dadelijk iets vets vertellen. Ja, blijf vooral even plakken, want dit wil je niet missen. En dit wil je ook niet missen. Bryan Adams. En een oudje alweer. Somebody, hier bij Klo FM en Studio 040 natuurlijk.

Bryan Adams en Somebody. En we pakken er even heel rustig muziekje bij, want er is even wat belangrijks wat ik met je wil delen. En dat is, ja, wij zitten hier in de midden in de binnenstad en ik zie iedereen met zijn telefoon in de hand lopen. Maar wat al die mensen niet weten, want ja, je moet heel eventjes de app van de Klo FM of Studio 040 downloaden. En het toffe is dan dat daar een hele grote button op zit. En op die button in de app kan je drukken en dan kan je gegevens achterlaten. En dan kan je één setje seizoenskaarten winnen hier op de zender. Volgende week zondag hoor je dan bij Tom in de show of dat je die kaart hebt gewonnen. En heb je dan die kaarten gewonnen? Ja, dan kan je een heel seizoen lang kan je naar PSV thuiswedstrijden. Ja, dat is toch vet? Dat is toch vet? Ja, dat doen wij hier gewoon bij Glow FM en bij Studio 140 bij PSV Live. Dus ja, daar word je heel erg blij van. Tenminste, ik word daar heel erg blij van. Waar ik ook heel erg blij van word, is deze plaat bijvoorbeeld. Sabrina Carpenter. Klinkt als een beetje als een tapijtbedrijf, hè? Maar dat is ze niet, hoor.

0: Fatana en Smooth hier bij Chloe FM Studio 040. En we zijn live in het stadion, zoals je hoort. En Erik en Stef zitten daar klaar voor je. En volgens mij liepen de spelers net weer met verse shirtjes het veld op, of dat niet?
1: Nou, vers durf ik nooit altijd te zeggen. Maar in ieder geval komen ze weer vol energie het veld op. En er is ook een feeststemming hier in het publiek. Want in de rust zijn de vrouwen gehuldigd over een kampioenschap. De schaal ging een rondje over het stadion heen. En daarom is het hier dikke feest. En ook een feest omdat PSV natuurlijk voorstaat. Zo'n feest dat hier bijna de discolampen naar beneden kwamen. En zo is het dus een feestelijke stemming. En nu wordt er gefloten voor deze tweede helft. Moet even overnieuw genomen worden, want Gustil liep iets te vroeg over die middenlijn heen. En nu heeft FC Twente dan afgetrapt. En zo gaan we beginnen aan de tweede helft. PSV dus 2-1 naar de kleedkamer gegaan. En als het goed is, is Salah Eddin het veld binnengekomen. En gaat hij het voor PSV helemaal waarnemen, deze tweede helft. Nou is het ook de vraag wie is eruit. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Want het is wel creatief in dit geval. Het is volgens mij Sildilia, als ik het even vlug kan zien, die in de kleedkamer is achtergebleven. Dest is naar de rechterkant verplaatst. Want die stond eerst aan de linkerzijde aan de back. En nou is de Salah Eddin die aan de linkerkant de backpositie heeft ingenomen. Dus uiteindelijk is Sildilia dus in de kleedkamers achtergebleven. Nou, dat zijn de enige aanpassingen in de rust geweest. Voor de rest weer de spelers die we allemaal al kennen in de eerste helft. Dus zo gaan we beginnen. PSV probeerde wat aan te vallen. Doeltrap uiteindelijk voor FC Twente. En dus Titon die dat nu gaat verzorgen richting Lammers. Lammers krijgt die bal dan wel knap in zijn voeten. Draait goed van de tegenstander weg. Uiteindelijk de bal bij Linsson. En dan gaat de bal rond bij FC Twente. Saruki. En dan weer Saruki weer terug naar Nijstad. Zo probeert FC Twente de bal rond te spelen. Van de linkerzijde helemaal naar de rechterzijde. Naar de rechterback van Roy. Probeert dan de aanval te zoeken. Dat gaat fout. Bal bij Peppi. Maar die wil dan een vlucht combineren met Perisic. Dat gaat niet goed. Bal over de zijlijn. En zo gaan we een beetje rommelig van start deze tweede helft.
2: Ja, in die zoektocht voor PSV dus naar die twee doelpunten. Op dit moment staat de teller van PSV op basis van gemaakte doelpunten op 98. Het zou toch mooi zijn als niet alleen voor het derde seizoen op rij die landstitel wordt binnengeharkt, maar ook die magische grens van 100 doelpunten gepasseerd wordt. Dat is het doel van PSV in deze tweede helft, waarin het dus inderdaad, zoals jij terecht zei, Erik, met 2-1 leidt. Doelpuntenmaker was op slag van rust Noah Fernandes. Een heerlijke schuiver van hem. En daardoor moest Titon verstek laten gaan. Hij had geen antwoord op dat schot van de jonge Belg. En daardoor dus 2-1 voorsprong voor PSV. En zoals gezegd, want dat is nou eenmaal belangrijk voor het verloop van deze wedstrijd, concurrent NEC op een 2-0 voorsprong. Daar is de tweede helft ook begonnen. En dat betekent dat FC Twente zich moet gaan schikken met een vierde plek. Als alles blijft zoals het nu is. Als FC Twente wint, nogmaals, ik blijf het benadrukken, dan gaan de Tukkers met het derde voorronde Champions League ticket aan de haal. Nee. Nou, dan moeten ze toch in ieder geval nog alle zeilen bijzetten. Terwijl ik op mijn scherm Ibrahim Afellay zie zitten. Als we het over afscheid nemen hebben, dan is ook hij een van de mensen die vandaag voor het laatst op de bank zat. En dan hoor ik u misschien wel denken, hè, hij zat er toch pas een aantal maanden. Ja, dat klopt. Maar gisteravond werd bekend dat de invulling van zijn assistentschap niet helemaal was zoals hij voor ogen had. En daardoor besluit hij een ander pad te gaan bewandelen. Dat betekent dat PSV op zoek mag naar de vierde assistent in twee seizoenen. Want André Ooyer vertrok eerder dit seizoen ook al. En hij was dan weer de vervanger van Stijn Schaars, die eindverantwoordelijk is bij Jong PSV. Goed, dan hebben we dat allemaal achter de rug en dan gaan we lekker voetballen. Op dit moment met Daan Rots met de bal aan zijn voeten. Die loopt het 16 meter gebied in van PSV. Dan wil Bart van Rooyen voorzet geven, maar die trapt half in de grond. Raakt de bal niet echt, waardoor de bal geen snelheid heeft. En dan kan Kovar heel makkelijk oppakken. En dan is het dus Salah Eddin die wat minuten mag maken tegen zijn oude ploeg bij FC Twente. Daar stond hij ook wel eens op het middenveld, maar ook wel eens op die backpositie. En mede daardoor, door zijn prestaties in dienst van de Tukkers, ook op de radar gekomen bij PSV. Dat hem dus bij AS Roma oppikte. Gaat voor die tweede helft duels uitvechten met Rots. En ik zei inderdaad al wel terecht dat Sildilia in de eerste helft geen sterke indruk maakt. Überhaupt dit seizoen geen sterke indruk maakt. En dat heeft dus ook Peter Bos gezien. Hij op de bank. PSV speelt de bal rustig rond achterin. Zonder druk van FC Twente. Zij kunnen natuurlijk wel alle energie gebruiken die nog in het vat zit. Die nog in de tank zit na 33 speelrondes. Dan gaan we zien of daar nog een slotoffensief in zit. Of er nog ergens een reservetank is waardoor PSV alsnog moet buigen voor de Tukkers. Matej Kovar heeft de bal aan zijn voeten. Gaat dan zoeken naar een ploeggenoot, een vrijstaande ploeggenoot. Die vindt hij in Ivan Perisic. Nou, die staat niet helemaal vrij, want die is in een duel verwikkeld met Bart van Rooij. De Kroaat wint dat duel wel. En heeft de bal dan vervolgens na wat wisselingen van balbezit aan zijn voeten. Bart van Rooij neemt het inmiddels over. Omdat de Kroaat de bal te ver voor zich uitspeelt. PSV heeft het balbezit dan ook wel weer overgenomen op hun beurt. Zo halverwege de helft van FC Twente. En dan is het ineens Ricardo Pepi. Die moet springen voor een duikende Titon. En dat leidt uiteindelijk tot een hoekschop. Corner voor PSV. Na een minuutje of vijf in de tweede helft.
1: Ja, eigenlijk de eerste poging om een kans te creëren is nu voor PSV. Want eigenlijk waren die eerste 4-5 minuten behoorlijk mat. Er gebeurde veel rond dat middenlijn. Vooral daar duels uitvechten. Maar nu de eerste keer een push naar voren vanuit PSV. Die nu een corner mag gaan nemen. Bal nog steeds niet bij de cornervlag. Precies neemt daar behoorlijk wat tijd voor. Want hij is de aangewezen persoon die deze corner mag gaan nemen. Legt de bal nu goed. Staat klaar. En Des staat in de buurt om een korte variant eventueel te laten nemen. En uiteindelijk is het ook Dennis Mann die zich meldt. Maar ik denk dat Perisic rechtstreeks naar het doel gaat. Dat doet hij ook. Krijgt de tweede paal. Lekker ook. Kaczorowski komt er wel aan de buurt. Met zijn hoofd tegenaan. Maar dat was meer een kusje dan echt een krachtige kopbal. En dan verdedigt SC Twente uit. Dat gaat niet helemaal goed. En zo is het uiteindelijk een duwfout achterin. Want Flamengo had de bal. En die werd flink geduwd. En zo is het PSV die een vrije trap mag gaan nemen. Nu aan de linkerkant is het Salah Eddin die de bal heeft. Daar is ook nog een of andere discussie over bij PSV. Want gaat die blijven? PSV wil graag verlengen. En heeft al een aanbod gedaan. Alleen Salah Eddin en zijn team hebben daar niet echt op gereageerd. Of hebben nog wat eisen. Dus dat loopt nog allemaal. Ondertussen vrije trap genomen. Gaat dan net langs het doel. En dan is het uiteindelijk een corner. Omdat dat via de voeten ging van Nijstad. En dan mag aan de linkerkant weer een nieuwe corner worden genomen. En weer is Perisic die daar naartoe loopt. Perisic neemt de bal dan weer goed voor zijn voeten. Legt hem weer in dat cirkeltje bij de cornervlag. Alles staat weer goed. De hand gaat omhoog. En dan gaat Perisic hier die corner nemen. Nu vanaf de linkerkant. Tweede paal wordt weggekopt. En dan is het weer een derde corner. Dan zou je bijna zeggen. Driemaal is scheepsrecht. Maar dat is altijd weer afwachten hoe dat gaat lopen. Perisic gaat zich in ieder geval weer melden. Nu weer helemaal van de linkerkant naar de rechterkant. PSV dus. Derde maal een corner.
2: Ja, en jij had het voor de wedstrijd al over een zonnetje achter de wolken. Nou, die heeft zich inmiddels het duel met de wolken gewonnen. Want de zon laat zich zien. En dat is wat mij betreft een mooi moment om ook nog eventjes een doelpuntje te scoren. Voor PSV natuurlijk. Ivan Perisic de oversteek gemaakt. Corner weggekopt bij de eerste paal. Was een slechte corner hoor, van Ivan Perisic. Zat geen kracht bij. Zat ook niet echt op de goede hoogte. En daarna moet PSV nog een keer in de herhaling. Niet via een hoekschop, maar gewoon via een opnieuw zelf gebouwde aanval. Wie gaat dat doen? Gaat Dennis Mann dan schieten? Ja, dat doet hij. En in de korte hoek is het raak. Het is 3-1 voor PSV. Nou, de zon vertrekt. Maar dat is misschien ook wel zo voor de Champions League aspiraties van tegenstander FC Twente. Dennis Mann met een van zijn weinige goede acties deze wedstrijd. Zo eerlijk moeten we zijn. Speelde nog geen hele gelukkige wedstrijd tegen FC Twente. Gaat voor eigen succes en niet voor de kaats met Ivan Perisic. En schiet dan ook wel weer heel vlammend raak in de korte hoek. En verdubbelt de marge voor PSV. En dat betekent, Erik, dat PSV nog één doelpunt verwijderd is van die 100 doelpunten. En daar hebben ze nog een minuutje of 40 voor.
1: Ja, en het zit er echt wel in. Want PSV is deze wedstrijd bijzonder effectief. Niet extreem veel kansen, maar beschiet bijna alles in het doel. Zelfs moet je nog nagaan dat PSV een afgekeurde doelpunt heeft. Dus eigenlijk hebben ze al 4 keer in de net geschoten.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja, dus in dat geval kan die vierde er echt nog wel bij komen. Want de kansen zijn heel secuur afgemaakt door PSV. Qua wedstrijdbeeld vind ik nog steeds Twente qua kansen bovenliggende partij. Maar ja, ze scoren niet. En dat is vaak, hè, de wet van Murphy. Als je zelf niet scoort, dan vallen ze aan de andere kant. Nou, dat heeft PSV wel laten zien. En dat is echt wel leuk om te zien hier voor alle PSV-supporters. Daar komen ze hier niet voor niks in het stadion. Mooie bal, mooie goal van Dennis Mann. Inderdaad, niet heel erg veel gezien deze wedstrijd. Maar deze schoot hij wel

0: Maar Lemkin kan dan toch met de bal naar voren. Nu naar de rechterkant, naar Rots. Rots terug naar Lemkin, die kan doorrennen. Die rechterback gaat in 16 meter gebied rechts. Heeft al flink gelopen, dus zijn snelheid wordt ook iets minder. Terug naar Rots en dan naar Seruki. Oh, 16 meter gebied in. Een hele gevaarlijke steekpaas was daar, maar daar kwam niemand bij. Bal over de achterlijn en zo is het een doeltrap voor Titon. Daar laat de club uit Twente toch wel zien dat ze niet helemaal klaar zijn met voetballen. Want dit was wel gevaarlijk, maar het leverde uiteindelijk niks op. Doeltrap PSV.
1: Maar uitstekend gezien hoor, van die Algerijnse middenvelder. Dat was echt een uitstekende aanval. Alleen er waren twee spelers van FC Twente die elkaar niet helemaal lekker begrepen. En dat waren, nou in ieder geval één van de twee, dat moest ontvangen worden van die paas. Die steekbal van Ramy Seruki. En zo laat ook FC Twente zich zien. Dus iets wat voorzichtig. Want die eerste minuten van de tweede helft zijn wel voor PSV. In de jacht op 100 doelpunten is het misschien ook wel lekker in de wetenschap dat het bij FC Twente nu echt alles of niets is. Want ze hebben nu eenmaal niets meer te verliezen. Die vierde plek, dat is sowieso zeker. En dat betekent dan een plekje in de voorronde van de Europa League. Maar ja, wat ze willen is dat Champions League ticket. Dan moeten ze niet PSV zien scoren. En daar is hij. Daar is hij eigenlijk. 100ste doelpunt voor PSV van dit seizoen. En de doelpuntenmaker is niemand minder dan Guus Til. Hij scoort alweer voor de 14e keer dit seizoen. Gaat hij het misschien nog wel een beetje op een sportieve manier aan de stok krijgen met Ismaël Sapari en Peppi. Dat duo staat namelijk op 15 treffers. Beide gedeeld clubtopscoorden dit seizoen. En Guus Til die nadert nu dus tot op één doelpunt. Ja, dat is eigenlijk een toevalstreffer wil ik niet zeggen. Maar wederom een schot van afstand buiten de 16 randje doelgebied. Uit een bijzondere positie. Guus Til zet het zelf op die aanval. Die kaats met Dennis Mann. Die dus na zijn doelpunt ook gelijk een assist te pakken heeft. En PSV leidt met 4-1. En heeft de magische grens van 100 doelpunten bereikt. Na eventjes kijken. 56 minuten op de klok. Is het dus 4-1. En durf ik toch ook wel te stellen. En dat zie ik toch ook wel aan de gezichten en de lichaamstaal van de Twente-spelers dat het Enschede's verzet gebroken is, Erik.
0: Ja, die tweede helft waren ze al wat matter, wat rustiger. Die eerste helft begonnen ze echt fel aan de wedstrijd. Maar die tweede helft is veel rustiger begonnen. En PSV heeft al meer kansen gehad in die tweede helft. En al twee keer treft zeker. Het gaat dan in één keer heel snel. 4-1. Ja, dan voelt FC Twente echt wel als een brug die ze niet meer over kunnen steken. En dat is niet het enige. De record is nu in PSV bezit. 100 doelpunten in een seizoen. Maar het andere record, die zal waarschijnlijk ook in PSV's handen komen. Want bij Feyenoord staat het 0-0 op het moment. En PSV, als het op voorsprong blijft, hebben ze ook 3 punten. En dat betekent dus dat ze met het meeste puntenverschil ook kampioen ooit zijn geworden. Ja, dat zijn toch statistieken. En nu gaat het zelfs helemaal misschien verder. Dennis Mann, alleen richting het doel, maar wordt dan uiteindelijk gepareerd in de verdediging van SC Twente. Ja, Guus Til, lekker hoor, dat doelpunt. Kan die goed meepakken. En dan, het PSV heeft het nu helemaal in handen. FC Twente is eigenlijk niet meer te bekennen. Nou glijdt er daar achterin nog wel even wat op de grond. Maar dan toch blijft het aan de bal. Het is Warner die ver komt lopen. Dekt door. Dekt naar die linkerkant naar Perisic. Perisic, 16 meter gebied. Komt er een voorzet? Ja, komt een voorzet. Maar dat gaat via het hoofd van Lemkin over de achterlijn. En dan is het weer een corner van PSV. En ja, ik sta er in ieder geval te kijken dat er zomaar eens ook een vijfde doelpunt voor PSV in komt te zitten, Stef.
1: Nee, vorig seizoen werd het 6-1, maar als PSV zo blijft spelen is dat nog zomaar haalbaar. Inmiddels is het overigens 2-1 geworden in Nijmegen. En dat zou betekenen met de tussenstand van 4-1 in Eindhoven dat een gelijkspel van NEC ook nog eventueel redding zou kunnen brengen voor FC Twente. Hoekschop genomen nu Ivan Perisic en daar is Gazurowski, maar daar is ook Przemyslaw Titon met een goede redding op de doellijn. Die kopbal van die Poolse Spanjaard die daalde vrij snel. Dan was het bijna nummertje 5. Maar helaas voor PSV stond Titon in de weg. Volgende hoekschop gaat gelijk genomen worden. PSV is inmiddels Twente genaderd. Ook op basis van de hoekschoppen. Hoekschop genomen, nu bij de eerste paal weggekopt. Afvallende bal misschien, randje 16. Nee, Dest legt de bal terug. En schiet de bal niet in één keer richting het doel. Inmiddels weer terug richting Perisic. Die is blijven hangen aan die linkerkant. Vanzelfsprekend de buitenspel van ontlopen. Maar door wat slordige passes moet PSV in zijn achteruit wel met de bal nog aan de voeten. Dus dat is goed nieuws. Noah Fernandes die zoekt het zonnetje op. En die zoekt alle ruimte op het groene gras van het Philipsstadion.

0: waar ook dit seizoen weer een landstitel is behaald voor de derde keer op rij. En dat betekent, Erik, dat Champions League voetbal wacht op PSV. Dat PSV zich weer een heel seizoen landskampioen mag worden, mag noemen van Nederland. En het was ook wel weer een bijzonder seizoen. Als PSV dat ook wel prima gaat afsluiten natuurlijk. Als je 4-1 voorstaat tegen de nummer 3 van de Eredivisie. Dan mag je wel stellen. En dan kun je ook wel stellen. Zeker inderdaad ook als jij het puntenaantal net al aanhaalt. Waarmee het verschil is. Dat is uit mijn hoofd op dit moment 21 punten meer dan achtervolger Feyenoord. Ja, dan ben je met recht de beste van Nederland. En dat heeft PSV al heel vaak laten zien. En dat laten ze vandaag maar weer eens zien.
1: Nou, wat ik vooral heel knap vind, Stef, is dat PSV totaal niet verzaakt. Wat je heel vaak ziet als een topploeg. Hè, want we kunnen PSV wel onderscharen, topploeg van Nederland. Dan verzaken ze op het moment dat ze heel vroeg kampioen zijn. Dan is er geen motivatie meer. Nou, PSV heeft dit seizoen gewoon alle wedstrijden echt met motivatie gespeeld. En dat zorgt er ook voor dat ze dat record bijna in handen hebben. Ja. Meer dan lof over PSV kan ik niet praten op dit moment. Alle records sneuvelen. Peter Bos heeft er al 3 seizoenen lang goed onder controle. Vorig seizoen natuurlijk wel een heel apart seizoen. Waar het feest nog wat groter werd. Omdat toch nog wel onverwacht toch PSV kampioen werd. Maar dit seizoen was er geen discussie eigenlijk wie de kampioen zou worden. Alleen was de vraag wanneer. RC Twente krijgt nu een corner. Die staat hier nog steeds gewoon op het veld. En probeert via een corner een aanval te forceren. Lukt niet, want die corner is echt niet goed. Je belandt eigenlijk links, linkerkant middenlijn. En daar is FC Twente die vanaf de middenlijn maar weer eens naar voren moet zien op te bouwen. Ja, en hier is het feest in volle teugen te horen. Want alle supporters gaan staan, klappen, zien en springen. Wat dat betreft is het een superlaatste seizoenswedstrijd. Waarin de sfeer zeker niet ontbreekt hier in het stadion. En PSV gewoon ruim op voorsprong staat. 4-1 dus in die 62e minuut van de wedstrijd.
0: Inderdaad, ik heb het even opgezocht. Het verschil is nu virtueel omdat Feyenoord en PEC Zwolle nog op een doelpuntloos gelijkspel staan. 21 punten. Het record staat nu op 17 punten. Dus ja, dat zou zomaar eens verbroken gaan worden en kunnen worden. Als er gewisseld gaat worden aan zijde van FC Twente. Wie eruit gaat, dat is Douda Weidman. En een andere oude bekende komt erin. Namelijk Matthias Kjeuleu speelde ook al wel eens in het shirt van PSV. Vooral in de jeugd, daar maakte hij vooral naam. En nu dus weer even terug in het Philipsstadion. Met een shirt van FC Twente aan. Hij mag het laatste half uur gaan spelen. En er was net ook al applaus in het Philipsstadion. En dat had alles te maken met de warmlopers aan PSV-zijde. Want Ismaël Saibari zie ik daar bijvoorbeeld lopen. Ik zie Armando Obispo lopen. Die mannen die mogen misschien een opwachting ook nog wel gaan maken. Ook een aantal jonge jongens lopen daartussen. Zoals bijvoorbeeld Jordi Bahoua. Hij kwam er tegen PEC Zwolle ook al in. Hij kan mogelijk zijn volgende opwachting gaan maken hier in het Philipsstadion. Dat zullen we allemaal zien. Dat is allemaal aan Peter Bos. Die dus ziet dat zijn ploeg goed uit de startblokken kwam in de tweede helft. In tegenstelling tot die eerste helft waarin het juist FC Twente was dat de Eindhovenaren het vuur aan de schenen legden. En nu is dat geheel andersom. FC Twente is geslagen. FC Twente probeert nog wel. Maar om te zeggen dat er nog heel veel vuur in zit. Nee, dat is gewoon niet zo. De pit is uit de druif, zoals we dat dan maar even noemen. En FC Twente probeert het nog wel natuurlijk om die supporters, die inmiddels ook wat stiller zijn geworden ten opzichte van de openingsminuten, nog een keer te trakteren en toch ook wel voetballen te bedanken voor hun steun. Maar zoals gezegd, nog altijd die wedstrijd in gang. En Matthij Kovaar moet al redding brengen op een heerlijke pegel van Urja Setter. Die een heerlijke wedstrijd speelt. Ja, daar zal hij weinig voor kopen met die 4-1 tussenstand. En die gelijkmaker in de eerste helft. Het is overigens niet Urja Setter. Het is Matthias Kjeuleu, de invaller van zojuist. Die prima begonnen is als een invalbeurt. En aan deze wedstrijd. Hoekschop snel genomen door FC Twente. Bal weggekopt door Ivan Perisic. En dan komt er opnieuw een hoekschop aan. De tweede hoekschop achter elkaar voor Twente. Ja, wat dat betreft gaan ze aan de leiding. Maar de tussenstand, dat is nou eenmaal leidend. En daar staat het 4-1 in het voordeel van PSV.
1: Ja, PSV kan deze corner even achterover gaan leunen. Want FC Twente gaat weer vanaf die rechterkant de corner nemen. Tot nu toe zijn die corners van FC Twente niet gevaarlijk. Is dat dan nu een verandering in? Nee, want PSV verdedigt gelijk deze corner weg. Probeert te counteren, maar PSV wordt omvergelopen door allerlei geduw en getrek in de rug. Ook een gele kaart is daar. En die komt op naam van Lemkin. Die duwde daar Guus Til op de grond op de weg naar een counter. En zo heeft FC Twente ook de gele kaart te pakken deze wedstrijd. PSV neemt even wat rust en tijd voordat ze deze corner gaan of deze vrije trap gaan nemen. Ondertussen gedaan door Flamingo. Die gelijk een opzij tikt naar Casio Roski. En dan wordt de bal weer richting Kovac gespeeld. De PSV-team en het FC Twente-team lijken zich wat meer te berusten in de stand. Het is 4-1. Na die vierde doelpunt van PSV lijkt de energie er ook een beetje uit. De Arnold is echt uit de wedstrijd. Het hoeft niet meer. Maar ik zie het nog steeds wel een kans voor beide ploegen om in één keer onverwacht voor dat doel te komen. Want ze zijn allebei wel heel gevaarlijk. Vooral PSV effectief geweest deze wedstrijd. En ondertussen is de bal weer bij Kovar. Ja, het is nu vooral uitvoetballen. Het is nog ruim 25 minuten op de klok. Maar het einde van de wedstrijd begint langzaam te vorderen. Ondertussen een flinke tackle daar op het veld. Tackle kwam van Roy. Maar de scheidsrechter laat gewoon doorspelen omdat PSV de bal bouwt. Aan de rechterkant wordt een aanval geforceerd in het 16 meter gebied. Dest, het 1-2'tje, dat mislukt met Guus Til. Dan nog steeds PSV een bal bezit. En het tempo gaat in één keer omhoog. Er wordt een beetje om dat 16 meter gebied heen gevoetbald. Maar niemand durft te schieten dan nu dan. Ja, het is Flamingo die probeert, maar dat loopt tot niks uit. En dan is het uiteindelijk Twente die dan toch aan de bal komt. Via wat voeten over de zijlijn. Inworp is in dit geval voor FC Twente als het goed is. Ja, dat is ook zo. En dat gebeurt aan die rechterkant. En daar staat Lemkin weer klaar om die bal in te gooien vanaf die rechterzijde. Ja, de gif is er wel uit. Maar af en toe zie je nog zo'n steek. Dus het houdt tot het einde van de wedstrijd wel spannend of de stand 4-1 blijft of nog wat gaat veranderen. PSV aan die rechterkant nu in balbezit met Dest. Die laat hem over de zijlijn rollen in worp van PSV.
0: Ja, iets wat inspiratieloze lange peer naar voren van FC Twente. En dan mag PSV die bal dus gaan ingooien. PSV dan al twee keer scoorde in deze tweede helft via Dennis Mann. En die was even later de aangever op de 4-1-maker Guus Til. Dus ja, wat dat betreft heeft PSV al het nodige kruid verschoten. Nu onder druk gezet. Sergio Dest en Martijn Kovar. En dan is het Kovar die de bal naar voren schiet. Luchtduel wordt gewonnen door Mats Rots. Maar dan mag PSV alsnog gaan aanvallen. Diezelfde Mats Rots plukt de bal nu van de voeten van Dennis Mann. Maar zijn paas die daarop volgt is niet goed genoeg. Ja, de tank is ook wel aardig leeg hoor, bij FC Twente. Die lopen op hun laatste benen. Die hadden natuurlijk zich een hele andere middag voorgesteld. En daar kan PSV wel van gaan profiteren. En nu Dennis Mann misschien nog een keer met een schot. Hij gaat voor de voorzet richting tweede paal. En dan laat Ricardo Pepi het net wel bollen. Maar hij raakt niet de binnenkant van de paal, maar de buitenkant van de paal. En dat betekent dat het geen 5-1 wordt voor PSV na 68 minuten spelen. Maar het is wel goed gezien hoor van PSV. Zoals gezegd, PSV, dat speelt een beetje met FC Twente in deze fase van de wedstrijd. En dat heeft alles te maken met de energie waarmee er gestrooid is aan Enschede's zijde. Ja, en bij PSV zit er nog voldoende in het vat. Want hoe lekker is het om met een 4-1 voorsprong te voetballen in de wetenschap dat je kampioen van Nederland bent. En de fans hier in het Philipsstadion die overwegend tevreden zullen zijn over dit seizoen. Nog één keer kan trakteren op alle kwaliteit die je als collectief bezit. Snelle inworp genomen door Salah Eddin. Dan staat Perisic helemaal vrij. Bart van Rooij meldt zich in zijn rug. En dan gaat het een hoekschop worden voor PSV. Ja, dat gaat het zeker worden. Ivan Perisic voelt inmiddels nog eventjes of de bal wel hard genoeg is. Want er zaten twee noppen tegenaan. Ja, het komt heel af en toe wel eens voor dat zo'n bal dan uit elkaar spat op een bijzondere manier. Maar dat is niet het geval. Want Ivan Perisic die ziet dat het goed is. Legt de bal dan klaar voor een hoekschop. En mogelijk komt daar dan wel weer een doelpunt uit. Daar kwam namelijk ook de eerste PSV-treffer van de wedstrijd uit. Ryan Flamingo was toen de doelpuntenmaker. En nu de hoekschop gaat in één keer richting het doel. Maar Przemyslav Titon staat goed op te letten. En hij kan de bal vlak voor de doellijn wegplukken. Twente in de tegenaanval.
1: Tegenaanval vanaf die linkerzijde van het veld. Wordt nu over de middenlijn gelopen met de bal. Daar is Serouki die de bal aangespeeld krijgt. Moet er dan weer terugtikken naar Keuleu. Maar dan gaat de bal eigenlijk hangend net over de middenlijn. FC Twente komt gewoon niet verder. Probeert dan nu een steekbal. Die was niet heel secuur op Lammers. Maar Lammers wordt zodanig gehinderd dat FC Twente hier wel een vrije trap voor meekrijgt. Serouki gaat zich melden. Denk zo'n 30 meter van het doel af. Het kan een enorme peer van afstand, maar dat lijkt me te veel risico. Dus ik denk dat FC Twente hier best wel gevaarlijk kan worden. Maar dan de bal met een soort voorzet het 16 meter gebied intrapt. Nou staat Serroukje wel klaar achter die bal. En ja, het is niet eens 30 meter. Het is echt 25, 24 meter van het doel. Ja, hij zou het toch in één keer kunnen. Want hij staat wel klaar of hij het wil gaan proberen. In één keer op het doel. Serroukje. Ja hoor, in één keer gaat dan net over het doel heen. Het is vanuit PSV Kovar die niet eens hoeft in te grijpen. En zo gaat de bal over de achterlijn. Ondertussen wordt er flink gewisseld. Perisic gaat eruit en daar komt Triuc voor in de plaats. En dan komt er nog een wissel bij PSV. Ook Veerman komt erin. En ja,
0: dan gaan Saibari.
1: En Saibari komt er ook in. En wie gaan er dan allemaal uit?
0: Het is Noah Fernandes gaat er naar de
1: Fernandes.
0: Kant.
1: En die krijgt een soort van publiekswissel. Want Fernandes heeft echt goed gespeeld.
0: En Gustil.
1: Wat zei je?
0: En Gustil gaat er ook uit.
1: Gustil gaat er ook uit. Ja. Fernandes, Perisic, Gustil gaan eruit. En dan is het toch wel wat vers bloed met Saibari, Veerman en Driehoets. Ja, wel bekende spelers bij PSV die erin komen. Het zijn niet standaard wisselspelers. Nou, Driehoets eigenlijk wel. Maar Veerman en Saibari zijn normaal de basisspelers bij PSV. Ja, misschien ook wel de laatste minuten hier in het PSV-shirt. Want er gaat veel gebeuren. En misschien kunnen ze nog wel wat proberen. Nog 20 minuten op de klok. Kleine 20 minuten. Ja, en dan kun je echt nog wel wat laten zien. Vol energie. Laat nog maar eens zien waarom je altijd met het hart voor PSV hebt gevoetbald. Dan zal het zeker goed komen. Ondertussen wordt nu dan na 3 wissels een doeltrap genomen. Kovar eindelijk het spel hervat. En dan gooit Flamingo de lange bal naar voren. Richting Peppi. Ja, dat wordt onderschept. En zo gaat FC Twente nog counteren. Nee, het lukt echt niet meer door die Twentenaren. Elke keer als ze de bal hebben, zijn ze hem ook heel snel weer kwijt. En zo heeft PSV achterin weer de bal. Wordt toch wel flink gejaagd door FC Twente. Dus voor PSV blijft het nog wel hangen. Maar dan komen ze eruit. En als ze eruit komen ligt er wat ruimte. PSV op zoek naar een aanval.
0: En daar komt Sergio Dest aan. Die staat ineens als middenvelder geposteerd. Vindt Salahedin. En die vindt op zijn beurt weer die andere invaller. Driehoeks combinatie tussen beide heren. Voorzet gegeven. Ja, die hoeft alleen maar binnengelopen te worden door Ricardo Pepi. En dat baalt hij ook van. Hij trapt de paal in tweeën. Maar dat had hij zojuist moeten doen toen hij de bal voor zijn voeten kreeg. Maar die voorzet van Salahedin ging voorlangs. En dus geen vijfde treffer. En dan gaat er wel een dubbele wissel plaatsvinden aan de zijde van FC Twente. Waaronder een hele bijzondere. Want Ricky van Wolfswinkel gaat zijn laatste minuten maken als profvoetballer. Hij neemt na dit seizoen afscheid, na deze wedstrijd dus. Voor hem in de plaats gekomen. De Ricky van Wolfswinkel er dus in. En dan ga ik even kijken wie eruit gaat. Dan gaat sowieso Sondre Ullacet gaat eruit. En ook Ramiz Serroukje is vervangen door Arno Verschuren. En zodoende hebben we dus ook wat dat betreft de wissels aan Twentse zijde bijgewerkt. En hij krijgt een groot applaus, Ricky van Wolfswinkel. Want ja, ook in het Philipsstadion heeft hij de nodige wedstrijden gespeeld. Weliswaar nooit in het shirt van PSV, maar in Nederland onder andere bij Utrecht, bij Vitesse, bij Twente dus ook. En hij gaat afzwaaien, hij gaat beginnen aan zijn laatste, nou ja, pakweg 20 minuten als profvoetballer. En neemt dan na dit seizoen afscheid van FC Twente. Ja, hopelijk voor hem zit er misschien nog wel iets moois in het verschiet. En dat zal dan vooral een doelpunt zijn. Want ik durf toch wel te stellen dat FC Twente in die resterende speelminuten die 4-1 achterstand niet zomaar gaat repareren. En dus waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk met de huidige tussenstand als vierde gaat eindigen in de Eredivisie. Saibari zet dan druk samen met Dennis Mann. Maar daar wordt prima onderuit gespeeld hoor, door FC Twente. Combinatie tussen Verschuren aan die linkerkant samen met Sam Lammers, die de bal in bezit houdt. Wordt wat uit balans gebracht door wat duwtjes. Maar Manschot vindt het niet genoeg om te fluiten voor een overtreding. En dan kan Dennis Mann de bal overnemen. Slechte bal hoor, richting Paul Wanner. Maar die is scherp. Staat goed op zijn post. En die kan dan voorkomen dat er een Twents been tussen zit. Lange bal van Veerman richting Saibari. Maar daar is Titon dan weer heel scherp op. Plukt die bal eenvoudig uit de lucht. Goede loopactie van Saibari. Goede bal ook van Veerman, maar net te hard. En goed keeperswerk van Titon was daardoor voldoende om het gevaar in de kiem te smoren. En zo blijft het 4-1 met een stand van 4-1 met 75 minuten bijna gespeeld. En dat betekent dat er nog een kwartiertje te spelen is. Aanval van FC Twente nu. Combinatie Linsson en Rots. Maar Linsson, die IJslander, ja, het is net als wat we al vaker hebben gezien deze wedstrijd. Ze spelen zich uitstekend vrij. Ze zijn heel gevaarlijk. Maar die laatste paas in die eindfase, daar gaat het dan mis. Ja, en dat kost ze vandaag hoogstwaarschijnlijk de kop. En dus ook een Champions League ticket. Want dat, Erik, wordt een heel, heel, heel moeilijk verhaal.
1: Dat wordt een heel moeilijk verhaal. Ik zie dat ook niet meer echt veranderen in die tijd. Nou is het ook zo dat Twente even toch met een schuin oog naar Ajax moet gaan kijken. Want Ajax kan ook nog zomaar vierde worden. Daar is tot nu toe een doelpuntloze wedstrijd. Ajax is momenteel net zoals elke team aan het voetballen. Maar het staat nog 0-0 en dat doen ze in Heerenveen. En Heerenveen is ook wel lekker aan het voetballen op het moment. Mocht Ajax toch scoren en winnen daar in Heerenveen, dan is het nog heel spannend voor de stand. Want dan kan zelfs Twente naar de vijfde plek doorschuiven. En dan ontloopt Ajax daarmee de play-offs. En moet Twente play-offs gaan voetballen. Mocht dat allemaal niet gebeuren, dan heeft Twente geen play-offs. En kunnen ze ook een einde hebben van het seizoen. In dat geval blijft dat op het scorebord nog even spannend wat er gaat gebeuren. Tot nu toe heeft Twente geen play-offs. PSV in één keer met de counter. Via Peppi de bal op Saibari, maar die bal was net te hard. Titon kon voor de voeten van Saibari die bal oppakken. Dan de bal, het rolletje van de keeper, weer het veld ingegooid. De bedoeling was dat hij richting Lammers ging. Dat mislukt, maar FC Twente houdt aan die linkerkant de bal. Omdat PSV ook niet heel secuur is om op die onverwachte balcontact. Dan uit de linkerkant is het voor FC Twente toch wel proberen ruimte te vinden. Dat vinden ze nu dan ook. En dan moet er toch een voorzet komen. Lemking komt dan in het 16 meter gebied in. Paast dan naar Linsson. En ja, die komt er niet helemaal uit. En dan gaat weer via de linkerkant een voorzet. Maar dat gaat over alles en iedereen heen. Is het uiteindelijk een doeltrap voor PSV. En dan wordt er nog een keer gewisseld aan de zijde van PSV. Het is Man die eruit gaat. En Boadu, die komt erin voor PSV. En PSV, ja, Boadu, is dat een heel gelukkig huwelijk geweest? Nou, dat niet helemaal. Zal hij hier volgend seizoen ook voetballen? Ik denk het ook niet. Dus ook dit zou voor Boadu de laatste minuten kunnen zijn voor PSV. Er is daar nog officieel niks over gezegd, maar Boadu heeft het niet helemaal waar kunnen maken. Ligt niet helemaal aan hem. Heeft ook gewoon blessures gehad. Ja, die spitspositie van PSV heeft ook weer een apart verhaal dit seizoen bij PSV. Des te meer vind ik het knapper dat dat record van 100 doelpunten in een seizoen verbroken is. Dat heeft PSV heel knap gedaan. Maar Boadu heeft daar weinig in geholpen. Ja, niet helemaal zijn schuld. Maar ja, wat hij heeft laten zien kunnen ze ook niet echt goed op beoordelen. Dus dat huwelijk zal waarschijnlijk beëindigd zijn de laatste minuten. Het is verder een hele fijne vent in het team. Daar geloof ik alles voor. Maar soms moet je ook gewoon eerlijk zijn. En dat verhaal eindigt dus hier. Ondertussen FC Twente heeft toch nog een energie met Lemkin om de beweging naar voren te maken. PSV grijpt in, neemt over. Veerman en Saibari zijn de twee die dat goed samen oplossen. Saibari maakt meters, bal in de voet. Tikt door naar Peppi in het zijnet. Maar dit was een kans om de vijfde erin te tikken voor PSV. Maar dat mislukt. Peppi vindt het zijnet.
0: Ja, dat is voor de tweede keer deze wedstrijd. Alleen dit keer aan de andere kant van het doel was een hele goede actie van PSV. Saibari was rots te snel af. De bal rolt inmiddels in het doel. Saibari viert een klein feestje dat alles heeft te maken met het feit dat Titon de bal bij zijn ploeggenoot Nijstad wilde krijgen voor een snelle aftrap. En dan, de bal wordt trouwens, vanuit het publiek gegooid op het veld. En Saibari die maakt daar gretig gebruik van. Maar ja, dat doelpunt telt natuurlijk niet. Het blijft gewoon 4-1. Maar daar zo even al een grote kans om wel die vijfde treffer op het scorebord te zetten. In deze tweede helft kwam er niet. Doeltrap die van FC Twente voet genomen gaat worden door Titon. Wordt kort genomen omdat hij geen succes ziet in een lange bal naar voren. En die komt er uiteindelijk dan via Nijstad. Rots wint dat kopduel van Salah Eddin. Maar kopt die bal dan ergens waar helemaal geen ploeggenoot staat. iets wat onstuimig wegwerken van Kovar. Waardoor FC Twente ineens weer kan gaan aanvallen. Maar die kaas van Van Wolfswinkel is niet goed. Ja, en die, datzelfde geldt voor de paas van Salah Eddin. Dan is niet alleen de geest uit de fles aan FC Twente zijde, maar gelooft PSV er ook wel in. Want ja, van een slotoffensief is ook niet echt meer sprake. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die 4-1 tussenstand. En Erik, jij zei het al terecht. Aangezien PSV hier dus met 3 doelpunten verschil wint, is het doelsaldo inmiddels ook in het voordeel van Ajax. En zij hebben daardoor inderdaad aan 1 doelpunt genoeg tegen Heerenveen. Daar moeten ze dus wel voor winnen. Om die play-offs te ontlopen. En dat zou de volgende, nou ja, hoe zullen we het eens noemen? Het volgende dieptepunt in de downfall van Ajax zijn. Een menig supporter van PSV zal daar blij mee zijn. Maar laten we ook vooral denken aan het Nederlands voetbal. Waarin het alleen maar goed zal zijn als de concurrentie op een hoog niveau meestrijdt. En het lang spannend is. Een hele spannende wedstrijden. Daar leven we ook voor als PSV supporter. Niet alleen in de Champions League. Maar ook in de Eredivisie. Die dus bijna op zijn einde loopt. Het is nog een minuutje of 10. Hier in het Philipsstadion. Tussenstand 4-1. Boadou zoekt daar de combinatie met Dest. Maar krijgt de bal niet bij die Amerikaan. Omdat er een Twentsbeen tussen zat. Dan mogen de Tukkers weer in zijn achteruit. Want PSV mag gaan ingooien. En alles gaat inmiddels ook wel. Nou Erik, wat zullen we doen? Eerste versnelling, tweede versnelling. Niet heel veel sneller, hè?
1: Nee.
0: De tempo is er wel een beetje uit.
1: Tempo is eruit. Nou ja, dit. Deze wedstrijd is al gespeeld voor het gevoel. Hè? Alle statistieken die zijn positief voor PSV. Ja, Twente heeft gewoon de energie niet meer om nog iets ervan te maken. En misschien het geloof ook gewoon helemaal niet meer. Ja, met nog 10 minuten officiële speeltijd. Ja, weten we hier wel dat PSV gaat winnen met nu een 4-1 voorsprong. Ja, voor PSV hoeft het ook niet meer. Met een hele goede manier het seizoen afsluiten. Daar zijn ze vooral mee bezig geweest. Vandaag. En vooral ligt dat aan die tweede helft. Want daarin had Twente geen energie. Maar als er een doelpunt moet komen, zal dat waarschijnlijk vanuit PSV zijn. Nu is het Saibari aan de rechterkant. Die komt er doorheen. Lange grote passen vanuit hem. Maar vindt geen vrije speler. Dus die blijft maar lopen. Dan probeert hij te tikken naar Boadou. Maar daar komt de bal niet terecht. En dan is het SC Twente die uitverdedigt. Zo niet secuur genoeg. Waardoor achterin PSV de bal weer zo kan opvangen. Ja, het is een rommelige wedstrijd nu. Vooral PSV die de bal in het team houdt. Twente die niet goed uitverdedigt. Maar tot een aanval is het nog niet gekomen aan de zijde van PSV. Maar als ze zouden willen, dan zouden ze voor een vijfde ook echt nog wel kunnen gaan. De bal wordt doorgetikt. Flamingo vangt die bal dan op. En loopt naar de middenlijn. Loopt er overheen. Speelt Boadou in. Die tikt hem dan weer terug naar Wanner. En die verplaatst de bal naar Dest naar de rechterkant.
0: Oh.
1: En daar is dan de kans voor Saibari. Die had eigenlijk alleen maar zijn voet tegen de bal hoeven te tikken om een heel goed schot naar doel te krijgen. Maar die stapt eigenlijk langs de bal af. En zo geen kans. PSV nog steeds in balbezit. Ruwets aan die linkerkant. Die probeert dan een voorzet te geven. Dat mislukt. Wel weer een corner voor PSV. En ja, we hebben al een keer gescoord deze wedstrijd via een corner. En nu hebben we 4 man aan onze zijde in het veld. Dan is het vaak wel een combinatie. 4 man de corner, goede koppen voorin. Het zou zomaar een doelpunt kunnen worden.
0: Hoekschop gaat genomen worden door Joey Veerman. Ja, Saibari had daar eigenlijk zijn 16e competitietreffer op zijn schoen van dit seizoen. Maar hij miste de bal dus. Hoekschop genomen. Erg laag. Slechte corner. Maar de Volendammer krijgt een extra kans. Omdat FC Twente heel slecht wegwerkt. Datzelfde geldt voor Salah Eddin die heel slecht aanneemt. Dat is een penalty voor PSV. Ja, het is inderdaad. Daar Rots komt veel te laat in dat duel. En dan ben ik heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren, Erik. Want wie gaat er vandoor met die clubtopscorerstitel? Want die bal gaat op de stip. Omdat Daan Rots veel te laat is in het duel. Die slechte aanname van Salah Eddin. Die zorgt ervoor dat hij de back van PSV vloert. Ja, dat is onvermijdelijk. Dat kan niet anders. En Ricardo Pepi gaat hem nemen, zie ik. Terwijl de PSV-supporters de naam van Kovar skanderen. Die willen dat de keeper hem gaat nemen. Nou, die stelt de PSV-fans alvast gerust dat hij de oversteek niet gaat maken. Het gaat Ricardo Pepi zijn. Gaat hij dan toch nog op het scorebord komen? In de eerste helft kopte hij PSV op een 2-1 voorsprong. Maar dat doelpunt ging niet door vanwege buitenspel van de Amerikaan zelf. Hij krijgt nu opnieuw een kans op het scorebord te komen. En zijn 16e doelpunt van het seizoen te maken. En daarmee dus ook de PSV'er te zijn met de meeste treffers. Competitietreffers dan wel. In de Vriendenloterij Eredivisie. Oog in oog met Titon. Scheidsrechter Manschot fluit. Penalty genomen. Penalty geraakt. Het is 5-1 voor PSV. En dat is een schitterend slotakkoord van wederom een successeizoen. Ja, we spelen nog een minuutje of 7 of 8. Maar ik denk in alle eerlijkheid ook dat Manschot het wel prima vindt zometeen. Het verzet van FC Twente is al een minuutje of 30 gebroken. En PSV, ja, dat heeft er nog wel zin in. Krijgt nu dus een strafschop en faalt niet. Ricardo Pepi kiest een hele andere hoek dan Przemyslaw Titon. En hij zet PSV op 5-1 voorsprong.
1: 5-1 hier. En jij zei het al, PSV heeft al een keer gewonnen. Met 6-1 tegen Twente, nog niet zo heel lang geleden. Nou, het zit er nog steeds in dat ook kan gebeuren. Ik hoop het overigens niet voor FC Twente, want dat is gewoon een hele goede ploeg. Maar sinds de tweede helft komen ze gewoon eigenlijk niet meer aan te pas hier in het PSV-stadion. En dan is het voor Twente vooral kijken naar het scorebord dat Ajax niet gaat scoren. Want daar staat het nog steeds in Heerenveen 0-0. En dat zou alsnog een soort van redding zijn voor FC Twente. Ja, begin van de wedstrijd had je dan niet verwacht dat we daarna zouden moeten kijken. Maar nu staat PSV zo ver voor dat als Ajax scoort ook een doelpunt, het doelsaldo, Ajax FC Twente gaat passeren. En dat was niet echt helemaal de scenario die ze in gedachten hadden. Nu waren tot nu toe nog niks aan de hand. Heerenveen, Ajax 0-0. PSV gaat gelijk weer door met aanvallen. En houdt daar weer opnieuw een corner aan over. En weer is het Veerman die naar de linkerkant mag lopen van het veld. Want daar mag hij de corner gaan nemen. Veerman heeft de bal gekregen van de ballonnen. Legt de bal weer in dat cirkeltje bij het vlag. In de hoek. En die ligt goed. Even goed kijken of die bal wel de lijn aanraakt. Maar zoveel mogelijk centimeters smokkelen. Dat doet Veerman wel vaker. De bal ligt goed. Hand gaat omhoog. En dan wordt de corner genomen. Gaat richting de tweede paal. Is daar iemand? Ja, er is wel iemand, maar niet de goede kleur. En dan gaat de bal over de zijlijn. Wel weer een inworp voor PSV. En ondertussen kijk ik nog steeds naar het scorebord. Daar verandert er op dit moment nog niks. Maar PSV gaat hier gewoon weer een corner nemen. Enige verrassing is dan wel dat het niet links is. Maar nu aan de rechterkant. Ik zei corner, maar het is een inworp. En het is Dest die de bal in handen heeft. Die gooit hem nu binnen de lijnen. En dan is FC Twente toch vol aan het jagen op die bal. Maar PSV houdt hem in balbezit. Aan de rechterkant is het Saibari. Die heeft de bal. Die trekt naar binnen richting 16 meter gebied. Heeft 3-4 mensen om zich heen. Dribbelt iemand er iedereen al ver. Maar die dribbelt net zo ver dat hij eigenlijk op de grond valt. Over zijn eigen benen heen. Dan raakt hij die bal nog. En dan is het Linsson die dan uiteindelijk die bal richting eigen doel trapt. Maar dan redt de keeper Titon toch. Als iedereen ging, dan was het een hele vreemde, bizarre doelpunt geworden. Maar zo'n feest is het uiteindelijk niet. Maar ja, toch weer een serieuze dreiging vanuit PSV. En PSV heeft weer de bal bezit. Aan de linkerkant Salah Eddin. Verspeelt de bal. Driehoets rent erachteraan. Die kan de bal wel aanraken. Bal over de achterlijn of de zijlijn. Inworp dan voor Twente. En dan is het bij Twente een wissel. Dan gaat Linsson eruit. En daar komt Prupper voor in het veld. En daar komt ook Piaka erin. En uit het veld gaat Nijstad. En zo is het administratief weer rond. En ja, die Prupper, dat heeft Player niet zo'n goede herinnering aan. Want toen PSV voetbalde in het begin van het seizoen, was het Prupper die ervoor zorgde dat Player geblesseerd raakte. Die er overigens vandaag nog net niet helemaal fit genoeg was om überhaupt aanwezig te zijn op de bank. Dus dat heeft hem gewoon een heel jaar gekost. Dan is daar geen fijne herinnering aan, maar toch nog een paar minuten op de klok. Nog zo'n 3 minuten te spelen met blessuretijd. Het is nu aftellen tot einde van de wedstrijd.
0: Inderdaad, FC Twente nog steeds aan het aanvallen met een voorzet nu richting Gazurowski. En dat is geen ploeggenoot van FC Twente. Dan een overtreding gemaakt door Driehoes. Die inderdaad zijn directe tegenstander Daan Rots onderuit veegt. Vrije trap vanaf een metertje of. Nou, wat zal het zijn? 3-24. Maar dat is natuurlijk geen gevaarlijk moment weer. Aangezien de PSV helemaal niets meer heeft om voor te spelen. En ook FC Twente niet. Ja, die moeten hopen op die 2-2 in Nijmegen. En terwijl ik op mijn telefoon kijk, zie ik ook dat er een degradatiebeslissing gevallen is. Want Telstar is zojuist op voorsprong gekomen op bezoek bij Volendam in de 89e minuut. Met een rake strafschop van, jawel, doelman Ronald Koeman junior. Die heeft de strafschop binnengeschoten. En dat betekent dat PSV volgend jaar zich mag gaan revancheren tegen Telstar. Want zij blijven behouden voor de Vriendenloterij Eredivisie. En dat betekent dat naast Heracles Almelo ook FC Volendam volgend seizoen te bewonderen is in de keukenkampioen divisie. Terug naar Eindhoven, terug naar het Philipsstadion, waar het dus 5 tegen 1 staat in het voordeel van PSV. En de klok inmiddels de 90ste minuut nadert. Paul Wanner onder druk gezet, draait zich daar keurig uit. Heeft denk ik voordeel. Ja, die krijgt hij inderdaad ook van Manschot. Wordt vastgehouden, maar houdt de bal in het bezit van PSV. Kan er dan nog één doelpuntje komen? Nog één afscheidscadeautje van een aantal spelers van PSV? Nee, want de voorzet van Veerman eindigt in de handen van Przemyslav Titon. De wedstrijd van Feyenoord inmiddels afgelopen. En dat betekent dat PSV dit seizoen gaat eindigen met een voorsprong van liefst 19 punten op de achtervolger. En dat is Feyenoord. 19 punten, dat is een record. En dat betekent denk ik nog ook wel, Erik, dat Peter Bos zometeen als het laatste fluitsignaal klinkt met een gerust hart afscheid kan nemen van de supporters. Voor eventjes natuurlijk, want volgend seizoen staat hij ook gewoon weer aan het roer.
1: Ja, na vandaag wordt er gelijk weer een blik op volgend seizoen gelegd. Ik denk stiekem dat er al een paar weken geleden is begonnen. En dan bedoel ik niet dat de motivatie weg is. Maar het bestuur zal al hebben gekeken naar mogelijke transferkandidaten. Misschien al wat stiekem contact hebben gelegd met wat spelers. Maar de knop gaat vol om na deze wedstrijd om verder uit te bouwen naar een transferperiode. Ondertussen probeert Desta nog Peppi te bereiken. Die in een kansrijke positie stond om richting het 16 meter gebied te lopen met de bal. Die bal komt dan niet goed terecht. En dan is het wel weer een inworp voor PSV aan de linkerkant. Al wordt ingegooid door Veerman. Veerman, Kasiorowski. Weer Veerman aan de linkerkant. Kan hij in het 16 meter gebied voorzetten. Dat doet hij. Bal richting Boadou. Die dan de bal niet lekker in de voeten heeft. Kan daar niet zijn tegenstander passeren. Bal in de handen van Titon. De keeper van RC Twente. Ja, die heeft best wel een lastige pot voor de kiezer gehad. 5 doelpunten tegen gehad. Ja, terwijl er echt niet de slechtste keeper is die rondloopt. Maar zag er hier en daar ook niet al te best uit, moet ik eerlijk zeggen. 5-1 voor PSV. Nog 2 minuten blessuretijd, waarvan 1 minuut al voorbij is gegaan. Dat betekent nog minder dan een minuutje. Nu nog een PSV-triot. Ja, die komt niet tot een schot, omdat daar Lemkin perfect de sliding inzet. Wel nog een corner. Dus we gaan afsluiten hier met die corner. Vanuit de linkerzijde wordt die weer genomen door Veerman. Veerman legt die bal klaar. Heel stadion gaat staan. Vlug de corner genomen. 1-2 met Saibari. Veerman kijkt hem terug. Maar die wordt dan van de bal gezet door Lemkin. En dan is er misschien nog een countermogelijkheid voor SC Twente aan de rechterkant. Komt dan, komt wel een voorzet van Keuleu. Maar die komt niet goed terecht. Uiteindelijk is het wel links de bal met wat geluk. Nog steeds een balbezit SC Twente. Probeert dan vanaf die linkerzijde te gaan voorzetten. Nu dan met Bruns. Maar dat komt ook niet goed terecht. PSV neemt de bal over. Ja, en dan is het eigenlijk aftellen tot een scheidsrechter fluit. Die heeft de klok al in zijn handen. En fluit dan nu officieel af. En zo is het dus officieel dat PSV hier gewoon met 5-1 wint. En wat een wedstrijd. Ondertussen blijven nog wat secondes wegtikken in de overige wedstrijden. Maar als we dan gaan kijken met wie de doelpunten allemaal hebben gemaakt, dat zijn er nogal wat. We gaan eens om te beginnen. PSV scoorde nog steeds onder naam van Flamingo de 1-0 via een kopbal. Toen kwam het Urja Zetter kwam dan met 1-1 RC Twente tegelijk. Maar ze hadden eigenlijk toen al voor moeten staan, eerlijk gezegd, RC Twente. En daarna ging het snel de mindere kant op. Fernandes de 2-1 van PSV. Dan hadden we rust. In de tweede helft is het in de 53e minuut 3-1. Dennis Mann die minnen tikte. De 56e minuut was het 4-1 op naam van Gustil. En de laatste is het via een penalty. Ricardo Peppi 5-1. En zo is het hier het scorebord 5-1 op het bord. Nou ga ik nog even stiekem kijken. Want die is wel heel leuk om te kijken of de wedstrijden afgelopen zijn. Nou, Ajax is nog aan het voetballen. AZ is klaar, FC Twente is klaar, Utrecht is klaar met voetballen. Maar het staat nog steeds in Heerenveen 0-0 en die is heel belangrijk voor Twente. Maar wat minder belangrijk is, is dat PSV gewoon op plek 1 staat. En daar konden ze al niet meer vanaf. Wat een slotseizoen hebben we hier gehad, wat een slotwedstrijd hebben we hier gehad. 5-1 PSV, we gaan nagenieten en we gaan ons al stiekem
2: opmaken op een nieuw seizoen voetbal. En wij van Glow FM, Studio 040, willen jullie allemaal bedanken voor een heel leuk seizoen. Luisterplezier. En volgend seizoen zijn we er gewoon weer bij. Ik zeg tot dan, tot snel. En voetbal blijft leuk.
3: Ja, dankjewel jongens. Dankjewel. Jullie zijn er volgend jaar ook weer bij,
2: graag
3: toch?
2: Gedaan.
0: Zeker.
2: Wij zijn er gewoon weer bij. En dat doen we met veel plezier.
3: Ja.
2: En, ik wil niet te veel spoilers vertellen, maar volgens mij konden mensen nog wat kaartjes winnen. Hoe dat precies zat, weet jij, Ron?
3: Ja,
2: kun je er misschien volgend seizoen gewoon zelf bij zijn.
3: Ja, jullie hebben dat geluk om elke thuiswedstrijd natuurlijk vanuit het stadion mee te maken. Maar dat kan je thuis ook winnen bij ons. Bij Glow FM natuurlijk en bij Studio 040. En dat is echt top, hè, dat stadion.
2: Ja, dat stadion is top nu ook, joh. Nog wat sfeer, nog wat gejuich. En dat komt omdat de spelers ook gewoon afscheid gaan nemen hier van het publiek. Er zal nog wat laatste woorden worden gezegd.
0: Ja, Heerenveen Ajax is afgelopen. En dat betekent dat er niet alleen gejuich wordt in het Philipsstadion of in het uitvak van het Philipsstadion, maar ook op de tribunes. Want dat betekent ook dat Twente inderdaad zeker is van in ieder geval direct Europees voetbal. Ze gaan de voorronde van de Europa League in. Omdat Ajax dus niet is opgeklommen tot de vierde plek. En dat betekent dat er in Amsterdam play-offs gevoetbald gaat worden. Ja, en dan klinkt helemaal niets in Amsterdam. Hier nog een keer in het Philipsstadion. Ja, en dan dat klopt als een bus. Dat is eenmaal hoe het is. Het is het volgende dieptepunt voor de Amsterdammers. Zij gaan de play-offs in. En mogelijk helemaal Europees voetbal mislopen. En dat betekent dat niet alleen bij PSV blije gezichten zijn. Maar ook aan de zijde van FC Twente wordt er dus gejuicht. Al met al tevreden gezichten, Erik. Wij zijn tevreden. PSV sluit een kampioensseizoen in stijl af met 5-1. En ons rest niets anders dan jullie allemaal een hele fijne middag te wensen.
3: Dankjewel voor hetzelfde en tot volgend seizoen, want ik ben er ook voor weer bij.
2: Oh, wat fijn, Ron. Tot volgend seizoen en dan wordt het weer spektakel.
3: 100%. Gaat helemaal goed komen, jongens. En dit is Milky en Just The Way You Are. Hier bij Glow FM en Studio 040 natuurlijk.

Rachel Laser en Lean On bij Klo FM. En ik heb even een klein weerberichtje voor je klaarstaan, want we moeten wel even kijken, want het zonnetje schijnt wel lekker hier, hoor. Het blijft in de Brainpoort vandaag best wel behoorlijk en er is best wel een kans op neerslag. En vannacht koelt het af tot een graadje of 10 in Eindhoven. En de wind is zeer zwak, windkracht 1 ongeveer. En morgenochtend begint de dag regenachtig en de temperatuur is ongeveer 12 graden. Dus je moet sowieso even een jasje meenemen als je morgen vroeg met je fiets op pad gaat. Want dat is wel nodig. Even kijken wat er op de weg te doen is. Nou, ik heb gekeken, niet zoveel, dus dat is top. Ik heb een aantal goede platen voor je meegenomen. Waaronder bijvoorbeeld deze, Caitlin Aragon en Iron.

0: catch my breath. Glow FM.
1: You know, I want your money.

Glow FM en Dirty Cash bij PSV Live nog, hè, nog steeds. En de volgende artiest die ik voor je heb klaarstaan, die heeft afgelopen week haar concerttour aangekondigd. En ze is in Nederland gestart. Weet je over wie ik het heb? Nou ja, ik weet wel over wie ik het heb, want het gaat over Bella Kay. Zij heeft een liedje gemaakt en dat heet I Love, I Love It, I Love It, I Love It. Ja, het kan maar duidelijk genoeg zijn, hè. Dus, wil je dat nog zien? Dat kan in Duitsland, 20 mei in Keulen. Er zijn nog kaartjes voor. Hier op Glow FM.

0: En dat heeft hij vervangen voor... let op, pasta. Hij heeft allemaal macaroni en andere soorten pasta heeft hij erin gedaan. En ja, dat is niet top.
1: Glow FM.
2: Glow FM.
0: En ook heel veel goede muziek zoals BTS en ook bijvoorbeeld deze...

Armin van Buuren en Dream a Little Bit Dream. Bij Glow FM natuurlijk. En wil jij nou volgend jaar erbij zijn bij alle thuiswedstrijden? Ja, we geven één setje met seizoenskaarten weg. Dus één setje en dan krijg je twee kaartjes voor elke wedstrijd die thuis is bij PSV. Dus dat is top. En ze hebben vandaag ook weer gewonnen. En ze hebben de landstitel natuurlijk al te pakken, dus dat is helemaal top. 5-1. En wat betekent dat? Ik denk dat er bij heel veel spelers vanavond een huisfeestje is. En wie heeft daar nou toevallig een liedje over gemaakt? Ja, Roxy Dekker natuurlijk.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest. Volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
13: Sven Engelen.

0: Nederlands kampioen. Luister volgende week. Open de GloFM-app. Druk op het PSV-logo. En wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. GloFM, het ritme van de Brainport en het geluid van de landskampioen.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: GloFM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
12: 6 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. Eén persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de derde plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Eurmond heb je een half uur vertraging. Er staat 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. 3 rijstroken zijn dicht. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten extra.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerbolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sean Paul met She Doesn't Mind.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En ja hoor, het is weer je zondagavond met Jolijn. Tot 10 uur gaan jij en ik er samen wat gezelligs van maken. En wat was het weer een week? De week is sowieso echt voorbij gevlogen, al zeg ik het zelf. Hemelvaartsdag hebben we achter de rug. Ja, dus misschien heb je tussen je werkweek door wel even lekker een extra dagje vrij gehad. Ik ben in ieder geval heerlijk met mijn moeder gaan slenteren langs van die kraampjes. Echt helemaal top. Maar ja, het weer werkte niet echt mee. Het was regen, wind en grijs. Maar ondanks dat ben ik wel benieuwd, heb jij nog iets leuks gedaan met Hemelvaart? Misschien een dagje weg geweest, lekker op de bank gehangen, een festivalletje meegepakt? Laat het me vooral weten in de gratis Glow FM app. Ik heb nu voor je Shakira met Zoo. Come on.

Yes, poetsdag. Nou, voor mij is daarvoor echt de zondag gereserveerd. Echt mijn hele huis op zijn kop om alles weer recht te trekken. Maar wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar stoelen aan de kant, stofzuiger erin alsof ik auditie doe voor een of ander schoonmaakprogramma. En ergens halverwege kom je dan weer wat tegen waarvan je niet eens meer wist dat je het had. Echt ongelooflijk. En het ergste, dan begin je mega gemotiveerd, muziek hard aan. Maar 3 kwartier later zit je ergens op de grond, oude foto's terug te kijken. Heb je 1 kast gedaan en de rest van je huis is nog 10 keer erger ontploft. Dat je denkt, oh my days, ik had hier nooit aan moeten begonnen. Maar toch doe je het dan voor dat momentje daarna. Dat je lekker op de bank zit, je kaarsje aan, schoon bed, je huis weer helemaal fris. En dan voelt het ineens alsof je je leven compleet op orde hebt. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, laten we heel eerlijk zijn. Maar hey, laat me vooral even weten wat jij de meest irritante huishoudklus ooit vindt. Dan kunnen we er samen even over zeuren via de gratis Glow FM app. Ondertussen Post Malone met Enough is Enough.

0: met Glow FM.
1: En heb jij je vakantie al geboekt? Want dan kun je je alvast mentaal gaan voorbereiden op één van de grootste vakantieergernissen ooit. Als je in een hotel verblijft met een zwembad tenminste. En nee, het heeft deze keer niet met huilende kinderen of vertraagde vluchten te maken. Ieder jaar opnieuw irritatie, discussies en mensen die er veel te fanatiek in worden. Misschien heb je nu wel al een vermoeden waar ik het over heb, maar geloof me, sommige vakantiegangers gaan daar zo ver in dat er nu zelfs mensen geld voor terug hebben gekregen. Zo vertel ik je meer, maar eerst krijg je nog even het Glow FM weer van mij. Want vanavond kunnen we nog wel een aantal buien verwachten. Komende nacht zal de temperatuur vlot dalen naar een graad of 7. En de komende dagen zal de temperatuur langzaamaan gaan stijgen. Vooral vanaf donderdag kunnen we weer wat beter weer gaan verwachten. Het blijft dus nog even wisselvallig. Maar ja, na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Dus nog even geduld met z'n allen. Nu eerst Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

Ja, en dit is dus serieus gebeurd. Wat het is, een Duitse familie heeft geld teruggekregen van hun hotel. Ja, hun hotel. Omdat ze geen enkele dag normaal bij het zwembad konden liggen. Nee, geen ruzie gehad, geen slecht eten, geen kakkerlak op de kamer. Nee, gewoon geen lichtbedje aan het zwembad. Want elke ochtend lagen alle bedjes alweer vol met handdoeken van mensen die waarschijnlijk om 5:15 al een sprintje richting het zwembad trokken. Je kent het wel. Zwembad nog dicht, zonnebrand nog niet eens uit de tas. Maar die handdoek ligt er alsof het een of ander eigendomsbewijs is van iemand. Echt bizar. Maar het mooiste, het hotel waar deze familie verbleef had dus ook gewoon echt expliciet gezegd: handdoekje leggen verboden. Nou, besef, het is toch eigenlijk gewoon te gek voor woorden dat een hotel dit al met borden moet aangeven dat zoiets verboden is. Nou ja, kan ik zijn, maar goed. Verboden voor normale mensen misschien, want die mensen die zijn handdoek elke dag zo neerleggen en denken dat dat verbod voor hun niet geldt, hebben sowieso een klein godcomplex, als ik het zo mag zeggen. Maar goed, al met al, die Duitse familie was er dus zo klaar mee dat ze naar de rechter stapten. En ze kregen nog gelijk ook. Hoe nice. Die rechter zei basically, als je als hotel belooft dat mensen geen lichtbedjes mogen claimen, dan moet je dat ook handhaven. Simple as that. En ik vind dat ook wel zo eerlijk, to be honest. Want in de ochtend aan zo'n zwembad is het ineens de Olympische Spelen. Handdoek onder de arm, slippers in een of andere sportmodus en rennen maar met je gezin. Nou, echt te gek voor woorden. Ik zie wel eens van die video's ook voorbij komen op TikTok. Misschien heb je het ook wel eens gezien dat er echt stoeten mensen rennen naar al die badges zodra het zwembad opent. Alsof er concertkaartjes in de uitverkoop zijn van Rondé. En talking about her, dit is Rondé met Break My Heart.

Ja, je hoorde het net al van Eindhoven's Finest. De hoeveelste keer al? 3 keer al. Hey, en door die 3 keer kampioenen hebben wij hier een winactie lopen. Dus wil jij komend seizoen van PSV elke thuiswedstrijd bij kunnen wonen? Let even op. Wij hebben nu dus een winactie lopen en jij maakt kans om een seizoenskaart te winnen van PSV. Ja, je hoort het goed, een seizoenskaart. Hoe doe je mee? Het enige wat je hoeft te doen is naar onze Glow FM app te gaan. En daar klik je op het PSV-logo. En dan heb jij je aangemeld en maak je kans op de seizoenskaart. Hoe chill. De actie loopt vanaf vandaag tot en met de 23e. Volgende week zaterdag is dat. En de winnaar zal zondagmiddag bekend worden gemaakt. Dus heel veel succes. Hopelijk mag jij de winnaar zijn. Dit is in ieder geval Cheat Codes met Criss Cross Amsterdam met Sex.

ik dacht, we kunnen wel even een opvrolijker gebruiken. Dit klote weer de laatste dagen worden we allemaal niet heel blij van als ik zo naar buiten kijk hier. Maar ondanks het slechte weer loopt er toch echt best wel wat volk hier door het centrum heen. Dus dat valt me niet tegen. Maar allemaal van die sippige zichten. Dus ik zat te denken, we kunnen even een oppeppertje gebruiken. Dus ik heb hier Pharrell Williams met Happy voor je klaarstaan.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jazz Young.
1: What? Jason Derulo.
2: I'm less than.
1: Oh. Nou, nooit geweten dat dat er achteraan kwam. Jason Derulo met Talk Dirty To Me. Zondagavond, je bent erbij. Of misschien nog steeds erbij. Jolijn hier tot 10 uur op je radio.
3: Het weekend vier je met Glow FM.
1: En Nio en Aiken, hun tour. Even serieus. Ik zie dus al die video's nu voorbij komen van afgelopen weekend op TikTok van hun concert. En wat een vibe. En wat heb ik een FOMO dat ik geen kaartjes heb gehaald, man. Iedereen die compleet losgaat op al die banger tunes van hun. So Sick, Smack That, Closer. Echt zo nice. En dan die hele show eromheen. Vrouwen die in kettingen hangen. Iedereen gaat los. Die dansers en danseressen daar op het podium. Dat decor. Alles is gewoon crazy. Alles klopt. Echt zo sick. Je voelt gewoon die 2000 vibes R&B nostalgie binnenkomen in je ziel. Het is echt crazy. Afgelopen vrijdag en zaterdagavond hebben Nio en Aiken echt de Ziggo Dome gemurderd. Dat is iets wat we wel zeker kunnen zeggen. Die hele vibe en dan ook nog elk concert. De dames daar het podium op mogen en dan helemaal losgaan en staan te twerken, hun ass te gooien tegen Nio en Aiken aan. Nou echt, ik weet niet wat ik zie. Echt crazy. En het is ook niet zomaar een concert. Dit is gewoon echt een volledige throwback naar je hele MSN-tijd. Je eerste Nokia, dat je nog met je Barbie-pop op je kamer zat te spelen terwijl je So Sick afspeelde omdat je je Barbie had liefdesverdriet of zo. Maar goed, als er één tune is die dit gevoel samenvat, heb ik hem hier voor je.

0: Onze Eindhovenaar La Fuente met Higher When I Rise. Hey, en het is weer zondagavond uiteraard. Dus ook tijd voor mijn cringe momentje met jou. Even weer die tenen krullen. Vandaag heb ik dus een story die voor iedereen waarschijnlijk wel herkenbaar is of helaas ooit is overkomen. Het heeft iets te maken met openbare toiletten en die ene cruciale vraag. Heb ik die deur nou wel op slot gedaan? Wat het precies is, hoor je zo na Tayo Cruz en Ludacris met Break Your Heart.
1: Luda. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance.

Martin Garrix met Katarina hoor je hier op Glow FM. En dan nog even het Glow FM weer. Vanavond kunnen we nog een aantal buien verwachten. Komende nacht zal de temperatuur vlot dalen naar een graad of 7. De komende dagen zal de temperatuur langzaamaan gaan stijgen. Vooral vanaf donderdag kunnen we weer wat beter weer gaan verwachten. Het blijft dus nog even wisselvallig, maar naar woensdag is het overwegend droog en zonnig. Dus nog eventjes geduld met z'n allen. Nu Jelly Roll met I'm Good. Je hoort zo mijn verhaal.

0: Het weekend vier je met Glow FM.
1: Oké, listen up. Ik zou mijn cringe verhaal met jou gaan delen. Dus, een vriendin van mij was onderweg met de trein. En er was as usual weer een storing bij de NS. Dus die trein waar zij in zat was bom en bomvol. Omdat dan die treinen die ervoor zijn uitgevallen niemand mee kon. Dus wat doen ze dan? Dan proppen ze één trein maar gewoon zo ram en ram vol. Dat je 0.0 personal space meer hebt. Maar goed, dat terzijde. Ze moest, zeg maar, omdat het zo druk was, haar coupé uitstappen om de volgende coupé in te kunnen stappen, omdat daar de wc was waar ze gebruik van wilde maken. Nou, goed. Je hebt dan in die sprinters niet van die normale toiletten, maar wat van die grotere hokjes die dan, zeg maar, met zo'n huge-ass grote elektrische deur openschuift. En dan vervolgens, als je in dit toilet staat, heb je binnenin een knopje waarmee je de wc-deur kan vergrendelen. Nou ja, goed. Allemaal helemaal nieuw, high-tech, la-di-da-di-da. Maar niet te vertrouwen, laat dat wel wezen. En dan dus ook als je die knop daar binnen in dat toilet induwt, hoor je zo'n voice-over stemmetje die zegt: de deur zit op slot. Dus ja, zij ging er ook vanuit, ook door dat stemmetje, dat die deur op slot zat. En dan ook nog natuurlijk is zij iemand die met een squathouding boven die pot gaat hangen. Want excuse you, dat je gewoon met je blote ass gewoon zo op die ranzige NSWC-bril gooit. Echt, nee. No way, sorry. Dus ik hoorde er. Doet ze goed. Dus zij hangt zo heel provisorisch boven dat toilet met haar stringen en haar broek op de enkels. En opeens ging die fucking deur open. Precies op dat moment. En stel je even voor hoe dat eruit heeft gezien. Iemand daar, een meisje, gewoon met een broek op de enkels, en die zit daar in een squathouding. En vergeet even niet, die trein zat dus ram en ram vol. Ja, en echt die deur niet met een klein beetje tempo, maar echt boem, en die deur is open. Die hele coupé kijkt daar aan, no joke. Ze zei echt tegen mij, er zat iets van 30 man, omdat die trein dus zo mutje vol zat. En de eerste twee gezichten die zij zag waren twee jongens van 17. Echt. Ik vind het echt, ja, ik vind het hilarisch. Zij zit vol schaamte, oké. Zij heeft die twee gastjes van 17 getraumatiseerd voor het leven, I guess. Of de NS heeft dat gedaan, aangezien zij die toiletten niet normaal kunnen fixen. Al met al. Long story short, check altijd dubbel of je wc-deur op slot zit. En als je moet plassen terwijl je in de trein zit, zou ik het gewoon even proberen uit te stellen. Want ja, bij de NS ben je nooit echt alleen. Ook niet op de wc. Dit is Eva Max, My Head and My Heart.

0: Sirje met Glow FM.
1: En toen jij net in, hier op Glow FM, dan heb ik een leuk nieuwtje. Want wij hebben een winactie lopen. Wil jij komend seizoen van PSV elke thuiswedstrijd bij kunnen wonen? Let even op. Want wat we doen, je maakt kans om een seizoenskaart te winnen van PSV. Nou, ik vind het heel nice dat we dit aanbieden. Hoe doe je mee? Denk ik het allerbelangrijkste. En jij zit nu te wachten van Jolijn, vertel nou, hoe doe ik mee om kans te maken op die seizoenskaart van PSV? Het enige wat je hoeft te doen is, ga naar de Glow FM app, jeetje. En daar hoef je alleen maar op een PSV-logo te klikken. Daar vul je even wat gegevens van jezelf in en dan ben je aangemeld. Dan doe je mee met de winactie. De actie loopt vanaf vandaag tot en met de 23e, dat is volgende week zaterdag. En de winnaar wordt volgende week zondagmiddag bekendgemaakt. Succes en hopelijk mag jij de winnaar zijn.

zit er weer op voor mij vanavond. Ik wens je vast een hele goede nieuwe week toe. Maar blijf vooral hangen. Want na het nieuws van 10 uur hoor je onder andere Cloud met Leila. En Harry Styles met American Girls. Dus houdoe, een hele goede week. En tot volgende week zondag.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.